0: In de Tsjechische hoofdstad Praag hebben duizenden mensen hun steun betuigd aan de publieke omroep. De regering van de rechtspopulistische premier Babiš wil bezuinigen op de omroep door het kijk- en luistergeld af te schaffen. In plaats daarvan moet de omroep geld uit de staatskas krijgen en dat bedrag kan volgens Babiš omlaag. De betogers zijn bang dat de publieke omroep niet meer onafhankelijk kan zijn en een spreekbuis van de Tsjechische regering wordt. Ook zouden honderden mensen hun baan verliezen als de plannen doorgaan. In Delft is gisteren een agent gewond geraakt toen hij werd aangereden door een bestuurder van een scooter. De agent wilde de scooterrijder staande houden, maar die ging er vandoor en reed daarbij ook de agent aan. De politie in Delft is nu nog op zoek naar de bestuurder en heeft via Burgernet getuigen opgeroepen om zich te melden. De gewonde agent is behandeld door ambulancepersoneel. In Bolivia is een militair vliegtuig neergestort in bergachtig gebied. De 6 inzittenden, 4 militairen en 2 burgers zijn daarbij om het leven gekomen. Het toestel werd de laatste tijd ingezet om kinderen met kanker naar behandelcentra te voeren. Het was nodig vanwege de wegblokkades in het land. Betogers blokkeren al wekenlang wegen in Bolivia uit protest tegen het besluit van president Paz om brandstofsubsidies af te schaffen. België heeft ook de tweede groepswedstrijd op het WK voetbal niet weten te winnen. De wedstrijd tegen Iran eindigde in 0-0. Halverwege de tweede helft moesten de Rode Duivels het met een man minder doen door een rode kaart voor Nathan Engoy. Het is voor België en Iran de tweede keer dat ze gelijk spelen. Beide landen hebben nu dus 2 punten. Vannacht om 3 uur spelen Nieuw-Zeeland en Egypte tegen elkaar in dezelfde groep, G. En in groep H treffen Uruguay en Kaapverdië op dit moment elkaar. Het weer, het blijft vannacht droog en de temperatuur ligt rond de 16 graden. De komende dag veel zon. Het wordt dan 24 graden in het noorden tot ruim 30 in het zuiden. Dit was het NOS-journaal.
1: Ik ben Rijn Baartmans van de ANWB. Er staat op dit moment 1 file in Noord-Holland. Dat is de N200 Zandvoort richting Haarlem. Tussen Bloemendaal en de aansluiting met de N208. 3 kilometer met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

0: is 105. Het is 3 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De presidentsverkiezingen in Colombia lijken te zijn gewonnen door de rechtspopulistische kandidaat Abelardo de la Espriella. Hij behaalde in de tweede ronde 49,7% van de stemmen. Zijn linkse tegenstander Ivan Cepeda staat op 48,7%. De la Espriella wordt gesteund door de Amerikaanse president Trump. Hij wil een strenger migratiebeleid en criminaliteit in Colombia keihard aanpakken. Ook wil hij meer geweld inzetten tegen drugskartels. Het duurt waarschijnlijk nog een paar dagen voordat er een officiële uitslag wordt vastgesteld. In de Tsjechische hoofdstad Praag hebben duizenden mensen hun steun betuigd aan de publieke omroep. De regering van de rechtspopulistische premier Babiš wil bezuinigen op de omroep door het kijk- en luistergeld af te schaffen. In plaats daarvan moet de omroep geld uit de staatskas krijgen en dat bedrag kan volgens Babiš omlaag. De betogers zijn bang dat de publieke omroep niet meer onafhankelijk kan zijn en een spreekbuis van de Tsjechische regering wordt. Ook zouden honderden mensen hun baan verliezen als de plannen doorgaan. Een agent is gisteren in Delft gewond geraakt toen hij een scooterrijder staande wilde houden. De bestuurder ging er vandoor en reed daarbij ook de agent aan. De man raakte gewond en is behandeld door ambulancepersoneel. De politie is nog op zoek naar de scooterrijder. Kaapverdië heeft op het WK opnieuw voor een stunt gezorgd door de tweede groepswedstrijd met 2-2 gelijk te spelen tegen Uruguay. Het land doet voor het eerst mee aan de WK en pakte eerder al verrassend een punt door gelijk tegen Spanje te spelen. Kaapverdië speelde vannacht met 5 geboren Rotterdammers tegen de Zuid-Amerikanen. België wist gisteravond ook de tweede groepswedstrijd niet te winnen. Die wedstrijd eindigde tegen Iran in 0-0. Het weer, het blijft vannacht droog en de temperatuur ligt rond de 16 graden. Overdag veel zon, het wordt dan 24 graden in het noorden tot ruim 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ik ben Rijn Baartmans van de ANWB. Er staat op dit moment 1 file in Noord-Holland. Dat is de N200, Zandvoort richting Haarlem. Tussen Bloemendaal en de aansluiting met de N208, 3 kilometer met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

0: 105. Het is 4 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De eerste ronde van de onderhandelingen in Zwitserland tussen de VS en Iran zit erop. Bemiddelaars Pakistan en Qatar melden dat er een stappenplan is gemaakt om binnen 60 dagen tot een definitief akkoord te komen voor een einde aan de oorlog. De gesprekken in Zwitserland gaan nu op een lager niveau verder. Afgesproken is dat er een soort communicatielijn komt om incidenten en miscommunicatie over de straat van Hormuz te voorkomen. Ook gaan de VS en Iran samen met Libanon afspraken maken om militaire acties in Libanon tegen te gaan. De presidentsverkiezingen in Colombia lijken te zijn gewonnen door de rechtspopulistische kandidaat Abelardo de la Espriella. Hij behaalde in de tweede ronde 49,7% van de stemmen. Zijn linkse tegenstander Ivan Cepeda staat op 48,7%. De la Espriella wordt gesteund door de Amerikaanse president Trump. Hij wil een streng migratiebeleid en criminaliteit in Colombia keihard aanpakken. Ook wil hij meer geweld inzetten tegen drugskartels. Het duurt waarschijnlijk nog een paar dagen voordat er een officiële uitslag wordt vastgesteld. In Praag hebben duizenden Tsjechen gedemonstreerd tegen bezuinigingen op de publieke omroep. De rechtspopulistische regering van premier Babiš wil een nieuw systeem invoeren, waardoor de overheid bepaalt hoeveel geld er naar de omroep gaat. Nu betalen Tsjechen nog kijk- en luistergeld. De betogers zijn bang voor politieke bemoeienis. In Bolivia is een militair toestel neergestort. Alle 6 inzittenden zijn om het leven gekomen. Het gaat om 4 militairen en 2 burgers. Het toestel werd de laatste tijd ingezet om kinderen met kanker naar behandelcentra te vervoeren. Dat was nodig vanwege de wegblokkades in het land door demonstranten. Het weer, het is droog en de temperatuur ligt rond de 16 graden. De komende dag veel zon. Het wordt dan 24 graden in het noorden tot ruim 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS-journaal.
2: Ik ben Rijn Baartmans van de ANWB. Er staat op dit moment 1 file in Noord-Holland. Dat is de N200 Zandvoort richting Haarlem. Tussen Bloemendaal en de aansluiting met de N208. 3 kilometer met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix.

0: is 105. Het is 5 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De eerste ronde van de onderhandelingen in Zwitserland tussen de VS en Iran zit erop. Bemiddelaars Pakistan en Qatar melden dat er een stappenplan is gemaakt om binnen 60 dagen tot een definitief akkoord te komen. De gesprekken in Zwitserland gaan nu op een lager niveau verder. Afgesproken is dat er een directe communicatielijn komt om incidenten en miscommunicatie rond scheepvaart in de straat van Hormuz te vermijden. Ook zeggen de VS en Iran erop toe te zien dat de gevechten tussen Israël en Hezbollah in Libanon stoppen. In de Tsjechische hoofdstad Praag hebben duizenden mensen gedemonstreerd voor een onafhankelijke publieke omroep. De regering van de rechtspopulistische premier Babiš wil dat er minder geld naar de publieke omroep gaat. Ook wil hij het kijk- en luistergeld afschaffen, waarna de omroep door alleen de staat betaald wordt. De betogers zijn bang dat de publieke omroep door dan een spreekbuis van de Tsjechische regering wordt. Ook zouden honderden mensen hun baan verliezen als de plannen doorgaan. In Colombia lijkt de rechtspopulistische Abelardo de la Espriella de presidentsverkiezingen te hebben gewonnen. Hij staat nipt voor op zijn linkse tegenstander Ivan Cepeda. De la Espriella wordt gesteund door de Amerikaanse president Trump. Hij wil een streng migratiebeleid en criminaliteit in Colombia keihard aanpakken. In Delft is gisteren een agent gewond geraakt toen hij werd aangereden door een bestuurder van een scooter. De agent wilde de scooterrijder staande houden, maar die ging er vandoor en reed daarbij ook de agent aan. De politie in Delft is nog op zoek naar de bestuurder en heeft via Burgernet getuigen opgeroepen om zich te melden. De gewonde agent is behandeld door ambulancepersoneel. Het weer, het is droog bij een graad of 16. Overdag veel zon, het wordt dan 24 graden in het noorden tot ruim 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ik ben Rijn Baartmans van de ANWB. Er staat op dit moment één file in Noord-Holland. Dat is de N200, Zandvoort richting Haarlem. Tussen Bloemendaal en de aansluiting met de N208, 3 kilometer met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

0: uit de buurt. Dit is Haarlem 105.
1: Laat ons daar daar in hult. Don't touch me, man. What is it? What is it? The sun ain't shining, man.

0: bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
0: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
2: Dit is 105. Het is 6 uur.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. De eerste ronde van de gesprekken tussen de VS en Iran zit erop, melden bemiddelaars Qatar en Pakistan. Ze spreken van een bemoedigende vooruitgang. Er zouden afspraken zijn gemaakt rond de straat van Hormuz en de gevechten tussen Israël en Hezbollah in Libanon. Doel is nog steeds dat er binnen 60 dagen een definitief akkoord is. De meeste sites en apps van de grote Nederlandse webwinkels zijn nog niet volledig toegankelijk voor mensen met een visuele beperking, terwijl dat wettelijk wel verplicht is. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van de autoriteit Consument en Markt. Webwinkels hebben wel vooruitgang geboekt, maar niet genoeg. Als er over een paar maanden geen verbeteringen zijn, kunnen er boetes volgen, zegt de ACM. In Colombia lijkt de rechtspopulistische Abelardo de la Espriella de presidentsverkiezingen te hebben gewonnen. Hij staat nipt voor op zijn linkse tegenstander Ivan Cepeda. De la Espriella wordt gesteund door de Amerikaanse president Trump. Hij wil een streng migratiebeleid en criminaliteit in Colombia keihard aanpakken. In Praag hebben duizenden Tsjechen gedemonstreerd tegen bezuinigingen op de publieke omroep. De rechtspopulistische regering van premier Babiš wil een nieuw systeem invoeren, waardoor de overheid bepaalt hoeveel geld er naar de omroep gaat. Nu betalen Tsjechen nog kijk- en luistergeld. De betogers zijn bang voor politieke bemoeienis. Kaapverdië heeft op het WK opnieuw voor een stunt gezorgd door de tweede groepswedstrijd met 2-2 gelijk te spelen tegen Uruguay. Eerder pakt het land al verrassend een punt door gelijk te spelen tegen Spanje. Kaapverdië speelde vannacht met 5 geboren Rotterdammers. Egypte won vannacht voor het eerst een WK-wedstrijd. Het werd 3-1 tegen Nieuw-Zeeland. En België wist gisteravond ook de tweede groepswedstrijd niet te winnen. Die wedstrijd tegen Iran eindigde in 0-0. Het weer vandaag veel zon, al is er soms ook wat bewolking. Het wordt 24 graden in het noorden tot lokaal 32 in het zuiden. Dit was het NOS-journaal.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
4: 105.
2: De 105 muziekmix. Zonder onderbreking

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Wessel van Opstal. De politie heeft herkenbare beelden vrijgegeven van een vrouw die wordt verdacht van diefstal en identiteitsfraude bij een afhaalpunt aan de binnenweg in Heemstede. Ze zou zich met een foto van het identiteitsbewijs van het slachtoffer hebben voorgedaan als de eigenaar van een pakket en dat hebben meegenomen. De politie weet nog niet hoe de verdachte aan die foto is gekomen. Mensen die de vrouw herkennen worden gevraagd contact op te nemen met de politie. De foto is ook te zien op onze website haarlem105.nl. En Haarlem krijgt er op 12 juli een nieuw stadsfeest bij. Vier Haarlem, geïnspireerd op het historisch beleg van de stad. In de binnenstad zijn straattheater, muziek, parades en activiteiten voor jong en oud met historische figuren die weer tot leven komen. De organisatie wil van Vier een jaarlijks terugkerend en later meerdaags stadsfeest maken. En op 4 juli is de aftrap met levende standbeelden van onder meer Kenau, Ripperda en een Spaanse generaal. In de Indische

0: staat.
1: Ook Stichting Regenboogloket en de gemeente benadrukken dat blijvende aandacht voor acceptatie en veiligheid belangrijk is. En de nieuwe gratis strandbus van Bloemendaal naar Zandvoort kreeg op het eerste weekend enthousiaste reacties van reizigers. Al bleven ook nog best wat ritten rustig. Veel mensen die al met het openbaar vervoer reisden maakten gebruik van de bus. En voor veel passagiers was de nieuwe route nog even wennen. De strandbus rijdt tot en met het laatste weekend van augustus 4 keer per uur als proef. En volgens de buschauffeurs zorgt de nieuwe lijn vooral voor blije reizigers die ontspannen op weg zijn naar het strand.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De eerste ronde van de gesprekken tussen de VS en Iran zit erop, melden bemiddelaars Qatar en Pakistan. Ze spreken van een bemoedigende vooruitgang. Doel is nog steeds dat er binnen 60 dagen een definitief akkoord is. De meeste sites en apps van de grote Nederlandse webwinkels zijn nog niet volledig toegankelijk voor mensen met een visuele beperking, terwijl dat wettelijk wel verplicht is. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van de Autoriteit Consument en Markt. En Kaapverdië heeft op het WK opnieuw voor een stunt gezorgd door de tweede groepswedstrijd met 2-2 gelijk te spelen tegen Uruguay. Egypte won vannacht voor het eerst een WK-wedstrijd. Het werd 3-1 tegen Nieuw-Zeeland. Het weer, veel zon vandaag en warm, 24 tot 32 graden.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Den Haag-Amsterdam bij Nieuw-Vennep 4 kilometer file. A7 Hoorn-Zaanstad 5 kilometer file tussen Afrit Averhoorn en Purmerend. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

0: bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
0: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
2: Dit is 105. Het is 7 uur.
3: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De eerste ronde van de onderhandelingen in Zwitserland tussen de VS en Iran zit erop. Bemiddelaars Pakistan en Qatar melden dat er een stappenplan is gemaakt om binnen 60 dagen tot een definitief akkoord te komen. Afgesproken is dat er een directe communicatielijn komt om incidenten en miscommunicatie rond de scheepvaart in de straat van Hormuz te voorkomen. En ook zeggen de VS en Iran erop toe te zien dat de gevechten tussen Israël en Hezbollah in Libanon stoppen. De gesprekken in Zwitserland gaan nu op een lager niveau verder. De meeste sites en apps van de grote Nederlandse webwinkels zijn nog niet volledig toegankelijk voor mensen met een visuele beperking, terwijl dat wettelijk wel verplicht is. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van de autoriteit Consument en Markt. Dat is frustrerend, zegt deze vrouw.
4: Als die spraakfunctie niet werkt, of als bepaalde elementen op een website niet goed worden aangegeven, dan blokkeer ik. Dus ik ben soms aan het winkelen en dan denk ik, oké, hier kom ik niet verder. Laat maar. Volgende optie.
3: Webwinkels hebben wel vooruitgang geboekt, maar niet genoeg. Als er over een paar maanden geen verbeteringen zijn, kunnen er boetes volgen, zegt de ACM. Caverdië heeft op het WK opnieuw voor een stunt gezorgd door de tweede groepswedstrijd met 2-2 gelijk te spelen tegen Uruguay. Eerder pakte het land al verrassend een punt door gelijk te spelen tegen Spanje. Egypte won vannacht voor het eerst een WK-wedstrijd. Aanvoerder Mohamed Salah maakte het verschil.
5: Salah! Daar is hij dan! Mohamed Salah met de 2-1 voor Egypte.
3: 3-1 tegen Nieuw-Zeeland. België wist ook de tweede groepswedstrijd niet te winnen. Tegen Iran bleef het 0-0. En het weer zonder wat bewolking. Het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
6: 105.
2: Bob Evers.
7: Goedemorgen, het is maandag 22 juli vandaag.

Dat is één moment. Deze komt erachteraan. Du côté de chez Swan op deze maandagmorgen. Leuk dat je erbij bent. 105 in bedrijf, oftewel Haarlem 105 vanuit de hoofdstad van Noord-Holland. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Met het dagelijks ochtendprogramma ook op deze dag na de langste dag. Ja, je merkt het al vanmorgen natuurlijk. Het is langer donker. Het wordt ook weer eerder donker vanavond. Hè? Goed, het is niet anders. We gaan weer een beetje aftellen. Zo richting de kerst, zullen we zeggen. Klinkt een beetje negatief natuurlijk aan het begin van deze nieuwe week. Maar goed, trek je er niks van aan. Blijf je een beetje opbeuren. Tussen nu en 10 uur muziek, nieuws, informatie, weer, verkeer en wellicht nog wat meer.

Friday, maar het is Monday. En Be My Summer Rain. Ja, voor de afronding zal ik dan maar zeggen. Fietsen zijn verbolgen over de afsluiting van meer dan half jaar van het deel van het fietspad aan de Spaarndamseweg hier in Haarlem. Je voelt er allemaal aan je theewater aankomen. Er wordt gewoon even een andere route gepakt dan de voorgestelde route. Oh ja, ik ga je daar straks wat meer over vertellen.

De Vrindam Lambert hoort hier op 105. Ja, een merkwaardig verhaal. Een overleden persoon gevonden in een auto in Haarlem. Afgelopen vrijdagavond was dat het geval. Het blijft wel een beetje tragisch allemaal. En ook toch wel schokkend als je dat meemaakt. Mensen zijn er gewoon voorbij gereden en gefietst. Ik kom daar straks even wat uitgebreider bij je op terug op deze maandagmorgen.

Crystal en Home. In het kader van de muziek uit de buurt. Ja, Home, dat speelt voor mij na 10 uur als weer. Zover is het nog niet natuurlijk deze maandagmorgen. Zometeen de editie van 7:30 van het Haarlem 105 Nieuws.

Rico. Room with a View. Dat is over de studio hier van 105, denk ik. Mocht je raadslid of wethouder willen worden en willen weten wat dat allemaal verdient,

Ivy. En iets wat ons toch de afgelopen dagen al bezig heeft gehouden natuurlijk. De temperatuur, de heat. De heat is on. Ja, dat is in handen van Glenn Frabel. Misschien straks nog eventjes opduiken.

collega's hadden het HD afgelopen weekend. Interessant artikel over wat wethouders en raadsleden hier in onze regio zo verdienen. Dus mocht je overwegen je kandidaat te stellen voor zo'n functie voor over 4 jaar, even voor de goede orde, kan je een beetje lezen daarover. Houden.

0: sommige dingen moet je misschien toch nog eens een keertje nadenken. Rethink some things. Look, kom zo hier op 105.
1: Haarlem 105 Nieuws.
2: Goedemorgen, ik ben Wessel van Opstal. De politie heeft herkenbare beelden vrijgegeven van een vrouw die wordt verdacht van diefstal en identiteitsfraude bij een afhaalpunt aan de binnenweg in Heemstede. Ze zou zich met een foto van het identiteitsbewijs van het slachtoffer hebben voorgedaan als de eigenaar van een pakket en dat hebben meegenomen. De politie weet nog niet hoe de verdachte aan die foto is gekomen. Mensen die de vrouw herkennen worden gevraagd contact op te nemen met de politie. De foto is ook te zien op onze website haarlem105.nl. De gemeente Heemstede is een stap verder in de zoektocht naar een opvanglocatie voor ongeveer 160 asielzoekers. De gemeente onderzoekt een klein aantal locaties in het beschermd landschap en ook de plek bij de Krugiersbrug blijft voorlopig in beeld. Na de zomer wil de gemeente een definitieve keuze maken. Ondertussen wordt het voormalig politiebureau aan de Kerklaan tijdelijk ingericht voor de opvang van ongeveer 20 statushouders. En Haarlem krijgt er op 12 juli een nieuw stadsfeest bij. Vier Haarlem, geïnspireerd op het historisch beleg van de stad. In de binnenstad zijn straattheater, muziek, parades en activiteiten voor jong en oud met historische figuren die weer tot leven komen. De organisatie wil van Vier een jaarlijks terugkerend en later meerdaags stadsfeest maken. En op 4 juli is de aftrap met levende standbeelden van onder meer Kenau, Ripperda en een Spaanse generaal. En de nieuwe gratis strandbus van Bloemendaal naar Zandvoort kreeg op het eerste weekend enthousiaste reacties van reizigers. Al bleven ook nog best wat ritten rustig. Veel mensen die al met het openbaar vervoer reisden maakten gebruik van de bus. En voor veel passagiers was de nieuwe route nog even wennen. De strandbus rijdt tot en met het laatste weekend van augustus 4 keer per uur als proef. En volgens de buschauffeurs zorgt de nieuwe lijn vooral voor blije reizigers die ontspannen op weg zijn naar het strand.
3: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De eerste ronde van de gesprekken tussen de VS en Iran zit erop, melden bemiddelaars Qatar en Pakistan. Die spreken van een bemoedigende vooruitgang. Er zouden afspraken zijn gemaakt over de straat van Hormuz en de gevechten tussen Israël en Hezbollah. De meeste sites en apps van de grote Nederlandse webwinkels zijn nog niet volledig toegankelijk voor mensen met een visuele beperking. Dat is wettelijk wel verplicht, blijkt uit onderzoek in opdracht van de autoriteit Consument en Markt. Het wordt in Frankrijk mogelijk de warmste dag ooit sinds het begin van de metingen. Volgens de weersverwachting kan het boven de 40 graden worden. Voor een groot deel van het land is vanwege de hitte code rood afgekondigd. Het weer bij ons, zon en wat bewolking en het wordt 24 tot 32 graden.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam staat 13 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen Zoeterwoudendorp en Nieuw-Vennep. Op de N208 Sassenheim-Haarlem tussen Lisse en de N207 2 kilometer file, een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl

0: bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
0: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
2: Dit is 105. Het is 8 uur.
3: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Er zijn honderden dossiers kwijtgeraakt van inwoners in het aardbevingsgebied. Dat meldt ombudsman Reinier van Zutphen in een brandbrief aan de Tweede Kamer. De zaak kwam aan het rollen nadat iemand zich meldde bij de ombudsman, omdat hij niks hoorde over zijn zaak. Uiteindelijk bleek dat het dossier zoek was.
4: En toen ze eenmaal gingen kijken naar die ene zaak en wij bleven aandringen, toen bleek dat er nog 328 andere mensen ook op dezelfde manier vergeten waren. En als die ene manier gekomen was, hadden we het nooit meer gehoord.
3: De dossiers lagen bij het instituut Mijnbouwschade Groningen, dat schade afhandelt die is ontstaan door de gaswinning. Het is niet de eerste keer dat het fout gaat. Eerder waren er al versterkingsrapporten van zo'n 8000 huizen onbruikbaar. Bij veel beroepen hebben mensen door kunstmatige intelligentie minder kans op een baan, zegt uitkeringsinstantie UWV. Dat is te zien bij grafisch vormgevers, vertalers en tekstschrijvers. En het gaat ook gebeuren in een sector als de klantenservice, waar steeds meer chatbots komen, zegt UWV. In Colombia lijkt de rechtspopulistische Abelardo de la Estrella de presidentsverkiezingen te hebben gewonnen. Helemaal definitief is de overwinning van de la Estrella niet, zegt correspondent Nina Jurna.
5: Hele nipte winst voor deze Abelardo de la Estrella, maar niet officieel. Het ligt dus heel dicht bij elkaar en daarom heeft president Petro gezegd van we moeten toch afwachten tot de juristen hiernaar gekeken hebben en dat er dus ook echt een bevestiging is.
3: De la Estrella wordt gesteund door de Amerikaanse president Trump. Hij wil een streng migratiebeleid en een keiharde aanpak van de criminaliteit in Colombia. Een van de laatste kopstukken van de Cubaanse revolutie is overleden. Ramiro Valdés werkte nauw samen met de broers Fidel en Raúl Castro en guerrillaleider Che Guevara. Valdés was 94. En het weer, zon en wat bewolking en het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Het is heel druk op de A4 Rotterdam-Amsterdam, omdat de A44 dicht is richting het noorden door werkzaamheden tussen knooppunt Ypenburg en Nieuw-Vennep. 25 kilometer stilstaand verkeer op de N208 Sassenheim-Haarlem, tussen Lisse en de N207, 3 kilometer stilstaand verkeer. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
7: Even na 8 op deze maandag de 22e juni. Goedemorgen.

Elvis Costello en The Oliver's Army. Goedemorgen, leuk dat je erbij bent. 105 in bedrijf. Oftewel Haarlem 105 vanuit de hoofdstad van Noord-Holland, voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal, met het dagelijks ochtendprogramma. En natuurlijk uiteraard voor alles en iedereen daarbuiten die erbij wil horen, getuigen van wil zijn. Wat dan ook, je bent van harte welkom en uitgenodigd. Wij gaan nog even door met dit programma tot aan 10 uur. Het is maandagmorgen, 22 juni vandaag. Als je schoolgaande kinderen hebt, dan is het nog deze en volgende week. Dan is het alweer gebeurd voor het schooljaar wat dit jaar betreft, zeg maar. Betrekt de vakantieperiode weer aan. Zo in het vrijdag 3 juli, laatste schooldag neem ik aan. Het bol zullen voor die tijd misschien al afgenokt zijn. Maar dan beginnen natuurlijk wel de vakanties echt in deze periode. Laten we het daar even op houden. Vooral als je schoolgaande kinderen hebt. Laat ik het dan zomaar even stellen. Goedemorgen, leuk dat je erbij bent. Tot 10 uur muziek, nieuws, informatie, weer verkeer. En wellicht wat meer. En om 10 uur is gewoon weer tijd voor Jan Gaals met Haarlem werkt.

Nookie en Kevin McKay en de Gospel Jam. Toch weer van een poosje geleden volgens mij dat het meedraaide hier in de actieve playlist. Aletta Adams deze maandagmorgen.

Ik wist het en ik kende jou. Ja, I knew it, I knew you. Taylor Swift hoorde je op 105 met nieuwe muziek. Eens even kijken, het loopt richting 8:30. Tijd voor het Haarlem 105. Nieuws uit onze eigen regio.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Wessel van Opstal. De politie heeft herkenbare beelden vrijgegeven van een vrouw die wordt verdacht van diefstal en identiteitsfraude bij een afhaalpunt aan de binnenweg in Heemstede. Ze zou zich met een foto van het identiteitsbewijs van het slachtoffer hebben voorgedaan als de eigenaar van een pakket en dat hebben meegenomen. De politie weet nog niet hoe de verdachte aan die foto is gekomen. Mensen die de vrouw herkennen worden gevraagd contact op te nemen met de politie. De foto is ook te zien op onze website haarlem105.nl. In de Indische buurt in Haarlem-Noord hangen tientallen regenboogvlaggen uit steun voor een 11-jarige jongen die een dreigbrief kreeg nadat hij een Pride-vlag had opgehangen. Buurtbewoners zeggen zich niet te laten intimideren.
2: Mijn ouderlijk hart ging bloeden. Om je een keer dan uit te spreken voor iets wat niet over jezelf gaat, maar om anderen te steunen, dat is waarom ik mee wilde doen en waarom ons gezin mee wilde doen.
3: Hoeveel vlaggen denkt u dat er nu hangen op dit moment?
4: Ik denk 25, zo'n beetje. Ja, en het leuke is, in het tweede deel van de straat beginnen ze ook al. Dus misschien wordt het een soort olievlek. Dat heel Haarlem straks met vlaggen staat.
1: Ook Stichting Regenboogloket en de gemeente benadrukken dat blijvende aandacht voor acceptatie en veiligheid belangrijk is. De gemeente Heemstede is een stap verder in de zoektocht naar een opvanglocatie voor ongeveer 160 asielzoekers. De gemeente onderzoekt een klein aantal locaties in het beschermd landschap en ook de plek bij de Krugiersbrug blijft voorlopig in beeld. Na de zomer wil de gemeente een definitieve keuze maken. Ondertussen wordt het voormalig politiebureau aan de Kerklaan tijdelijk ingericht voor de opvang van ongeveer 20 statushouders. En de nieuwe gratis strandbus van Bloemendaal naar Zandvoort kreeg op het eerste weekend enthousiaste reacties van reizigers.

0: de ombudsman omdat hij maar niks hoorde van zijn zaak. De eerste ronde van de gesprekken tussen de VS en Iran zit erop. Er zouden afspraken zijn gemaakt rond de straat van Hormuz en de gevechten tussen Israël en Hezbollah. En bij een explosie en een brand in de grootste aardgasterminal van Qatar zijn zeker 54 mensen gewond geraakt. 18 mensen worden nog vermist, zegt het Qatarese ministerie van Binnenlandse Zaken. Het weer, zon en wat bewolking, het wordt 24 tot 32 graden. Ook de komende dagen blijft het zonnig en warm.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Het is druk op de A4 Rotterdam-Amsterdam tussen Knopend Ypenburg en Nieuw-Vennep. 25 kilometer stilstaand verkeer. En het komt door de afsluiting van de A44, die is langdurig dicht door werkzaamheden. Op de A4 Den Haag-Amsterdam 5 minuten vertraging bij Knopend de Nieuwe Meer. En op de N208 Sassenheim-Haarlem is het ook nog steeds heel druk tussen Lisse en de N207, 2 kilometer stilstaand verkeer. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem105.nl.

Moonlight. Marcus en Martinez, nieuwe muziek hier op 105. Politie heeft herkenbare beelden vrijgegeven van een vrouw die wordt verdacht van diefstal en identiteitsfraude bij een afhaalpunt aan de binnenweg in Heemstede. En de politie hoopt op die manier dat mensen haar herkennen en zich gaan melden. Het heeft zich allemaal afgespeeld op zaterdag 4 april van dit jaar. Een slachtoffer had eerder een bestelling gedaan bij een webshop en rond 11:15 in de ochtend werd een pakket afgeleverd bij een afhaalpunt aan de binnenweg. Maar nog voordat de eigenaar het pakket kon ophalen, werd het rond 3:30 'smiddags meegenomen door een onbekende vrouw. Je leest er alles over op onze eigen website www.haarlem105.nl.

0: muziek uit de buurt. Dit is Haarlem 105.
1: Hold me closer, Block and Crown, hoort hier op 105. Muziek uit de buurt, vast onderdeel in de programmering en in het format. Ik heb deze uitgezocht van Alan Clark.

Father and Friend, Alain Clark, samen met vader Dane Clark, in het kader van de muziek uit de buurt. Een betere bestuurscultuur, minder geld naar jeugdzorg en de spreidingswet blijven uitvoeren. Nieuwe coalitie in de gemeente Bloemendaal heeft de plannen gepresenteerd en zet in op zo'n 7 speerpunten. In het volgende uur meer daarover.

zo mieux. You got nothing on. Honderd vijf in bedrijf, toch het programma nog tot 10 uur. Zometeen eerst het NOS Journaal van 9 uur.

0: bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
0: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag. Vandaag de Dag.
2: Dit is 105. Het is 9 uur.
3: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De olieprijzen zijn vanochtend wat omlaag gegaan. Dat lijkt een reactie op tekenen van vooruitgang in de gesprekken tussen Iran en de VS om een eind te maken aan de oorlog tussen beide landen. Een vat olie daalde 2% in prijs en kostte in de vroege ochtend $79. Vorige week was er ook een flinke daling na het ondertekenen van een voorlopig akkoord tussen de twee landen. Er zijn in Nederland nog steeds meer vacatures dan werkzoekenden, meldt het UWV. De uitkeringsinstantie brengt jaarlijks in kaart welke beroepen de beste baankansen bieden. De vraag is groot, zegt het UWV.
4: Ik kan ook bijvoorbeeld denken aan het uitbreiden van het elektriciteitsnet, wat ook veel in het nieuws is geweest. Dat levert ook heel veel werk op, uiteraard, maar ook het noodzakelijk onderhoud en het herstel van bruggen, sluizen, wegen. Nou ja, dat levert bijvoorbeeld heel veel werk op voor bijvoorbeeld stratenmakers, maar ook diverse machinisten, een wegenbouwmachinist is kansrijk geworden. Dus daar moet je toch wel aan denken.
3: Bij veel beroepen zorgt kunstmatige intelligentie voor mindere baankansen in sommige sectoren. Bijvoorbeeld in de klantenservice, waar steeds meer chatbots komen. Het wordt in Frankrijk mogelijk de warmste dag ooit sinds het begin van de metingen daar. Volgens de weersverwachtingen kan het boven de 40 graden worden. Voor een groot deel van Frankrijk is vanwege de hitte code rood afgekondigd. Er zijn ook maatregelen getroffen, zegt correspondent Saskia Houttuin.
5: Wat daarnaast ook nog is gedaan, is dat op veel plekken, waaronder in Parijs, het drinken van alcohol in de openbare ruimte, dus op straat, nu verboden is, omdat alcohol uitdroogt. En ze willen voorkomen dat te veel mensen met uitdrogingsverschijnselen in het ziekenhuis belanden.
3: Volgens wetenschappers zijn de extreme temperaturen in Frankrijk te wijten aan klimaatverandering. Het weer, zon en wat bewolking en het wordt 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Een uur vertraging op de A4 Rotterdam-Amsterdam tussen Ypenburg en Nieuw-Vennep. 26 kilometer file door de afsluiting van de A44 bij afrit Noordwijkerhout. Door werkzaamheden tot 1 juli op de A27 Almere-Utrecht. Bij Eemnes 5 kilometer file op de N205 Nieuw-Vennep-Zwanenburg. Bij Boezingen-Lieden 3 kilometer. En op de N208 Sassenheim-Haarlem is door de afsluiting van de A44 3 kilometer file ontstaan tussen Lisse en de N207. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. Bob Evers.
7: Goedemorgen, even na 9. Tot 10 uur nog het ochtendprogramma deze maandag.

Emmylou Harris, You Never Can Tell. C'est la vie. Het is maandagmorgen, derde uur van het ochtendprogramma. Tot aan 10 uur doen we het nog hier op 105 in bedrijf, oftewel vanuit de hoofdstad van Noord-Holland. Wij zijn Haarlem 105 voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Het ochtendprogramma, we doen het elke werkdag trouwens. Tussen 7 en 10 van maandag tot en met vrijdag. In het weekend zijn we er ook. Jawel, jawel, jawel. Op zaterdag en zondag tussen 7 en 9 uur. Tot 10 uur nog muziek, nieuws, informatie, weerverkeer en wellicht nog wat meer. Maar in ieder geval nieuwe muziek van onder meer Lost Frequencies.

Lost Frequencies, nieuwe muziek, live it all. Betere bestuurscultuur, minder geld naar de jeugdzorg en de spreidingswet blijven uitvoeren. Dat zegt het nieuwe college in Bloemendaal. De nieuwe coalitie, zeg maar, daar heeft plannen gepresenteerd en zet in op een zevental speerpunten. Partijen spreken over een hoofdlijnakkoord waarin nog niet alle details zijn dichtgetimmerd. Dat heb ik vaker gehoord. Dus dat biedt ook alle mogelijkheden om hier en daar een beetje naar links, of naar rechts, of naar voren, of naar achteren. Een beetje naar links en een beetje naar rechts. Je voelt hem al aankomen natuurlijk. Tot 10 uur, het ochtendprogramma hier op 105. Met muziek van The Cure.

0: bij me zitten. Close to me. Volle cijf.
1: Heel Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Luistert. 105.

Niall Horan, it is so good to me. Je hoort wij van deze maandagmorgen, deze dag na de langste dag. 22 juni vandaag, het is maandag, leuk dat je erbij bent. Oh,

0: James Morrison, Slave to the Music. Ja, je zou bijna zeggen natuurlijk. Tijd voor...
1: Muziek uit de buurt. Dit is Haarlem 105.
2: Look at you, looking good my friend. Safe to say if we could we would do it all again.

Eyes Wide Open, de Kaleidoscope special in het kader van de muziek uit de buurt hier op Haarlem Onder Cijfer deze maandagmorgen 22 juni. Zometeen richting 9:30 het Haarlem Onder Cijfer nieuws uit onze regio.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Wessel van Opstal. De politie heeft herkenbare beelden vrijgegeven van een vrouw die wordt verdacht van diefstal en identiteitsfraude bij een afhaalpunt aan de binnenweg in Heemstede. Ze zou zich met een foto van het identiteitsbewijs van het slachtoffer hebben voorgedaan als de eigenaar van een pakket en dat hebben meegenomen. De politie weet nog niet hoe de verdachte aan die foto is gekomen. Mensen die de vrouw herkennen worden gevraagd contact op te nemen met de politie. De foto is ook te zien op onze website haarlem105.nl. En Haarlem krijgt er op 12 juli een nieuw stadsfeest bij. Vier Haarlem, geïnspireerd op het historisch beleg van de stad. In de binnenstad zijn straattheater, muziek, parades en activiteiten voor jong en oud met historische figuren die weer tot leven komen. De organisatie wil van Vier een jaarlijks terugkerend en later meerdaags stadsfeest maken. En op 4 juli is de aftrap met levende standbeelden van onder meer Kenau, Ripperda en een Spaanse generaal. In de Indische buurt in Haarlem-Noord hangen tientallen regenboogvlaggen. Het steun voor een 11-jarige jongen die een dreigbrief kreeg nadat hij een Pride-vlag had opgehangen. Buurtbewoners zeggen zich niet te laten intimideren.
2: Mijn ouderlijk hart ging bloeden. Om je een keer dan uit te spreken voor iets wat niet over jezelf gaat, maar om anderen te steunen. Dat is waarom ik mee wilde doen en waarom ons gezin mee wilde doen.
3: Hoeveel vlaggen denkt u dat er nu hangen op dit moment?
4: Ik denk 25, zo'n beetje. Ja, en het leuke is, in het tweede deel van de straat beginnen ze ook al. Dus misschien wordt het een soort olievlek. Dat heel Haarlem straks met vlaggen staat.
1: Ook Stichting Regenboogloket en de gemeente benadrukken dat blijvende aandacht voor acceptatie en veiligheid belangrijk is. En de nieuwe gratis strandbus van Bloemendaal naar Zandvoort kreeg op het eerste weekend enthousiaste reacties van reizigers. Al bleven ook nog best wat ritten rustig. Veel mensen die al met het openbaar vervoer reisden maakten gebruik van de bus. En voor veel passagiers was de nieuwe route nog even wennen. De strandbus rijdt tot en met het laatste weekend van augustus 4 keer per uur als proef. En volgens de buschauffeurs zorgt de nieuwe lijn vooral voor blije reizigers die ontspannen op weg zijn naar het strand.
5: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De olieprijzen zijn vanmorgen wat omlaag gegaan. En dat lijkt een reactie op tekenen van vooruitgang in de gesprekken tussen Iran en de VS om een eind te maken aan de oorlog tussen beide landen. Van inwoners in het aardbevingsgebied zijn meer dan 300 dossiers kwijtgeraakt, meldt Nationaal Ombudsman van Zutphen in een brandbrief aan de Tweede Kamer. De zaak kwam aan het rollen toen iemand zich meldde bij de ombudsman omdat hij maar niks hoorde over zijn zaak. De politie heeft in Sydney bijna 3000 kilo cocaïne gevonden. Een record voor Australië. De drugs waren verstopt onder een aantal zeecontainers. Twee inwoners van Sydney zijn aangehouden. En het weer, zon en wat bewolking, wordt 27 tot 32 graden. En ook morgen zonnig en warm.
6: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de N208 Sassenheim-Haarlem staat het stil tussen Lisse en de N207. 3 kilometer file door de afsluiting van de A44. Van Den Haag naar Amsterdam tussen afrit Noordwijkerhout en knooppunt Burgerveen tot 1 juli. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl

Mama's Gun, You Give Me Joy, hier op 105. Blijft een lekker nummer om mee te nemen in het programma natuurlijk. 105. Het ochtendprogramma doen we nog tot aan 10 uur. Dan maken we tijd, plaats en ruimte voor goede vriend en radiocollega al heel wat jaren. Jan Gaals met Harlem Werkt. When you got

Thompson Brothers. En doet non-stop dance. Gemeente Heemstede is weer een stap verder in de zogeheten zoektocht naar een locatie voor de opvang van ongeveer zo'n 160 asielzoekers. En daarmee wil Heemstede gaan voldoen aan de zogeheten spreidingswet. Je leest er alles over op onze eigen website www.haarlem105.nl. Nou, de eerste fase van het onderzoek is bijna afgerond en het blijkt dat er binnen het beschermd landschap maar een klein aantal plekken in beeld is waar opvang mogelijk zou kunnen zijn. Heemstede gaat die locaties de komende tijd verder onderzoeken en daarbij wordt onder meer nog gekeken naar de gevolgen voor de leefbaarheid, de veiligheid en bereikbaarheid. De bedoeling is om na het zomerreces een definitieve keuze te maken wat dat betreft. Je leest er alles over, ik zei het al, op onze eigen website www.haarlem105.nl. Don't be shy.

Goedemorgen. Maandag vandaag trek je nieuwe week weer een beetje op gang hier op 105 voor deze maandagmorgen. 22 juni, de dag na de langste dag en ook het begin van de astronomische zomer, zeg maar. De kalender geeft dat aan, in ieder geval 21 juni. Gisteren begonnen om 5 voor half 11.

Ronan Keating, Life is a Rollercoaster. Ik zei het al gisteren, begonnen de astronomische zomer om 5 minuten voor 10:30. Voor alle duidelijkheid, in de ochtend.

Zo, ja, dat was hem dan weer, de editie voor deze maandagochtend. Van het ochtendprogramma Vandaag de Dag, Vandaag de Maandag. Eens even kijken, morgen vroeg op met collega Rob. Woensdag vroeg op met collega Rob. Zometeen na 10 uur Jan Gauws met Harlem Werkt.

0: case you missed it. Bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
0: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
2: Dit is 105. Het is 10 uur.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De olieprijzen zijn vanochtend wat omlaag gegaan. Dat lijkt een reactie op tekenen van vooruitgang in de gesprekken tussen Iran en de Verenigde Staten om een eind te maken aan de oorlog tussen beide landen. Een vat olie daalde 2% in prijs en kostte in de vroege ochtend $79. Vorige week was er ook een flinke daling na het ondertekenen van een voorlopig akkoord tussen de twee landen. Vannacht melden bemiddelaars Pakistan en Qatar dat de partijen het eens zijn geworden over een stappenplan om binnen 60 dagen tot een definitieve vredesdeal te komen. Een schietpartij op een middelbare school in de Filipijnen heeft aan 3 mensen het leven gekost. 7 mensen raakten gewond. De slachtoffers zijn vooral meisjes. De schietpartij was in Tacloban City. De politie heeft 2 leerlingen van de school van 14 en 15 aangehouden. Ze hadden allebei een pistool. Volgens de Filipijnse politie zijn de verdachten bevriend met elkaar en verklaarden ze dat ze op school werden gepest. Het instituut Mijnbouwschade Groningen was een tijd lang ruim 300 dossiers van gedupeerde inwoners kwijt. Een gedupeerde die maar niets hoorde over zijn aardbevingsschade stapte uiteindelijk naar de Nationale Ombudsman van Zutphen. Die noemt de zaak typerend voor de manier waarop gedupeerden nog steeds blijven vastlopen. Er zijn in Nederland nog steeds meer vacatures dan werkzoekenden, meldt het UWV. De uitkeringsinstantie onderzoekt elk jaar welke beroepen de meeste baankansen bieden. Nieuw op die lijst staan dit jaar onder meer verkoper in een vintagewinkel, metselaar en schuldhulpverlener. Tegelijkertijd zorgt kunstmatige intelligentie voor minder kansen in sommige sectoren, zoals in de reclamebranche en bij klantenservices. De vraag naar dierenartsassistenten en werknemers in de bouw neemt juist toe. Het weer, zon en wat bewolking. Het wordt 27 tot 32 graden. Ook morgen zonnig en warm met 25 tot ruim 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam 12 kilometer file tussen Zoeterwoudendorp en Nieuw-Vennep. 20 minuten is de vertraging. En 208 Sassenheim-Haarlem tussen Lisse en de N207 door de afsluiting van de A44 3 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. Jan Gaus.
5: Goedemorgen, dankjewel.

Gregory Porter en Holding On. Heerlijk. In de Rules Remix 2026. Dit erbij. Goedemorgen, maandagochtend. Wat een weekend weer, hè. Met het WK voetbal natuurlijk. Schitterende wedstrijd van Oranje. Gelukkig 5-1 gewonnen. Dat is toch een lekkere opsteker. En Curaçao ook 0-0. Koning daar ook bij beide wedstrijden aanwezig. En hier wat dichter in de buurt, de grachtenloop gewoon doorgegaan. Niet helemaal gewoon. 10 kilometer ging niet door vanwege de hitte. En uiteindelijk ook onweer en veel regen. Want het was de loop al gelukkig bijna afgelopen. Ja. En extra maatregelen dus voor die jubileumeditie van de grachtenloop. In een bepaalde buurt in Haarlem, in de Indische buurt, die hangt vol met regenboogvlaggen. Je mag eens op onze website kijken waarom dat is. Om door een dreigbrief aan een 11-jarige jongen ging de buurt massaal met de regenboogvlag aan de gang. Mooie verhaal. En Zandvoort trof weer extra maatregelen voor een druk strandweekend. Je kunt het allemaal nalezen op onze website. En in Heemstede ging men massaal de straat op voor de vluchtelingenopvang in Heemstede. Er moet wat gebeuren in Haarlem. Dat zou mooi zijn als minister ook eens even langs komt. Ja. En dit is Jonathan Jeremiah.

Calvin Harris. En hij is erbij bij Dance Valley in augustus. En Satisfy. En je hoorde Jonathan Jeremiah. Tijdje je niet gehoord dat nummer. En opeens popt hij dan weer op. En good day. Ja, mooi. Lenny Kravitz. Hij heeft ook een nieuwe. Maar ik doe het nog even met deze van een aantal jaren geleden. En ik heb straks voor je de drie J's en los was. Maar nu is het Honey.

Ja, ja. De nieuwe van de 3J's. En die past natuurlijk heerlijk bij dit mooie zomerweer wat we hebben. Ja. Dit weekend voor het eerst de speciale strandbus. Het is blijkbaar al eens een keer eerder geweest. En nu een nieuwe proef dus. Met die strandbus. De strandbus rijdt elk weekend rechtstreeks van het Spaarne Gasthuis in Hoofddorp. Dan komt hij bij de Expo Greater Amsterdam. Ook wel Floriade, oude Floriade daar. Stopt hij. En dan gaat hij naar de stranden van Bloemendaal aan Zee. En Zandvoort. Strandgangers kunnen hun auto gratis parkeren op het expo-terrein. En daar kosteloos overstappen op de bus. Ze moeten dat trouwens wel doen. Ik denk dat dat om verplicht in- en uitchecken met een betaalpas, telefoon of nieuwe OV-pas. Wie per ongeluk incheckt met een oude OV-chipkaart betaalt wel het normale tarief. Denk ik dan een beetje gek. Maar goed, dat zal waarschijnlijk zijn om het allemaal een beetje te monitoren of het een succes is. En dan die bus, die rijdt dus vanaf het Q-Park bij het Spaarne Gasthuis. Dan komt hij dus bij het Floriade-terrein komt hij aan. Dan stopt hij nog ergens in Haarlem, Zuid-Tangent. Dan via het Houtplein in Haarlem, daar kun je ook dan nog instappen. Komt hij dan, doet hij nog twee haltes aan. Bloemendaal aan Zee en helemaal op het einde Zandvoort aan Zee. Nou, ik ben heel benieuwd of het een succes is geworden dit weekend. Ik heb geen idee, nee. Zag wel een toepasselijk plaatje. Van de Hollies, Bastard.

Ja, dan heb je net je eerste cabrio gekocht. Ben je lekker een dakje erboven. En dan moet je die cabrio stallen op het expo-terrein. En daar dan een duffe bus instappen om naar Zandvoort te gaan. Ja, dat werkt toch niet. Dan wil je gewoon lekker in de file staan natuurlijk. En naar iedereen zwaaien. Ik ben benieuwd wat voor effect dat heeft, die strandbus. De Hollies hoor je met Bastap. En dit is

0: FM 105. Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Wessel van Opstal. De politie heeft herkenbare beelden vrijgegeven van een vrouw die wordt verdacht van diefstal en identiteitsfraude bij een afhaalpunt aan de binnenweg in Heemstede. Ze zou zich met een foto van het identiteitsbewijs van het slachtoffer hebben voorgedaan als de eigenaar van een pakket en dat hebben meegenomen. De politie weet nog niet hoe de verdachte aan die foto is gekomen. Mensen die de vrouw herkennen worden gevraagd contact op te nemen met de politie. De foto is ook te zien op onze website harem105.nl. De gemeente Heemstede is een stap verder in de zoektocht naar een opvanglocatie voor ongeveer 160 asielzoekers. De gemeente onderzoekt een klein aantal locaties in het beschermd landschap en ook de plek bij de Krugiersbrug blijft voorlopig in beeld. Na de zomer wil de gemeente een definitieve keuze maken. Ondertussen wordt het voormalig politiebureau aan de Kerklaan tijdelijk ingericht voor de opvang van ongeveer 20 statushouders. En Haarlem krijgt er op 12 juli een nieuw stadsfeest bij. Vier Haarlem, geïnspireerd op het historisch beleg van de stad. In de binnenstad zijn straattheater, muziek, parades en activiteiten voor jong en oud met historische figuren die weer tot leven komen. De organisatie wil van 4 een jaarlijks terugkerend en later meerdaags stadsfeest maken. En op 4 juli is de aftrap met levende standbeelden van onder meer Kenau, Ripperda en een Spaanse generaal. En de nieuwe gratis strandbus van Bloemendaal naar Zandvoort kreeg op het eerste weekend enthousiaste reacties van reizigers. Al bleven ook nog best wat ritten rustig. Veel mensen die al met het openbaar vervoer reisden maakten gebruik van de bus. En voor veel passagiers was de nieuwe route nog even wennen. De strandbus rijdt tot en met het laatste weekend van augustus 4 keer per uur als proef. En volgens de buschauffeurs zorgt de nieuwe lijn vooral voor blije reizigers die ontspannen op weg zijn naar het strand. Dan nog het weer. Ook vandaag een zonnige dag en het wordt zo'n 27 graden.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de N208 Sassenheim richting Haarlem tussen Lisse en de N207 3 kilometer file. De vertraging is een half uur door de afsluiting van de A44 richting Amsterdam. Dus afrit Noordwijkerhouten knooppunt Burgerveen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl

0: punten aan nieuwe single. 3, 2, 1 was dat. Ja, en die muziek van Michael Jackson is ook weer hartstikke populair. Dat komt door die film natuurlijk. Misschien ben je er wel naartoe geweest in de bioscoop.
1: De Haarlem 105 Dance Classic.
0: De Jacksons. En lekker nummer van hem.

0: Heerlijk nummer van The Jacksons en Lovely One. 1983 was het. Deze Nederlandse groep Canyon. En ze spoorden toen ook een aardig hit met dit nummer. Nummer 24 in de top 40. Als ik maar bij jou ben. Canyon.
1: In Italië.

0: nog even de titel.
1: Ik kan niet zonder jou.
0: Ja, is niet helemaal de titel. Als ik maar bij jou ben. Van Canyon uit 1983. Ja, ik vond hem hier in het systeem. Ik denk, ik ga hem toch even draaien op deze maandagochtend. Zeker. Ik heb straks voor je Niels Geuzenroep. Met Dansen in Gedachten. Ook al muziek uit de buurt. Want dat is dit nummer ook van Wolfman.
2: Muziek uit de buurt. Dit is Haarlem 105.

0: Niels Geuzenbroek.
1: Dansen in gedachten.
0: En dansen in gedachten. Dat is natuurlijk muziek uit de buurt. En dit is Shakira Burn.

0: is 105. Het is 11 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Britse premier Keir Starmer treedt af. Dat heeft hij zojuist bekendgemaakt. De beslissing komt niet onverwacht. De Britse krant The Observer meldde gisteren al dat hij tot de conclusie was gekomen dat zijn positie onhoudbaar is. Starmer stond al langer onder druk om af te treden na een zware nederlaag bij de gemeenteraadsverkiezingen. De populaire oud-burgemeester van Manchester, Andy Burnham, won onlangs de tussentijdse verkiezingen in zijn regio en komt nu in het parlement. Hij maakt een grote kans om de nieuwe Labour-leider te worden, wat Burnham automatisch de nieuwe premier zou maken. Starmer was de 7e premier van het Verenigd Koninkrijk in 10 jaar tijd. Het aantal ebola-besmettingen in de Democratische Republiek Congo is gestegen tot boven de 1000. Het aantal doden staat op 254. De meeste ebola-besmettingen zijn vastgesteld in het noordoosten van Congo. Een schietpartij op een middelbare school in de Filipijnen heeft aan 3 mensen het leven gekost. 7 mensen raakten gewond. De slachtoffers zijn vooral meisjes. De schietpartij was in Tacloban City. De politie heeft 2 leerlingen van de school van 14 en 15 aangehouden. Volgens de Filipijnse politie zijn de verdachten bevriend met elkaar en zeiden ze dat ze werden gepest. Er zijn honderden dossiers kwijtgeraakt van inwoners in het Groningse aardbevingsgebied. Dat meldt ombudsman Reinier van Zutphen in een brandbrief aan de Tweede Kamer. De zaak kwam aan het rollen nadat iemand zich meldde bij de ombudsman omdat hij niks hoorde over zijn zaak. Uiteindelijk bleek dat het dossier zoek was. De dossiers lagen bij het instituut Mijnbouwschade Groningen, dat schade afhandelt die is ontstaan door de gaswinning. Het is niet de eerste keer dat het fout gaat. Eerder waren al versterkingsrapporten van zo'n 8000 huizen onbruikbaar. Het weer, zon en wat dunne bewolking. Het wordt 27 tot 32 graden. Ook morgen zonnig en warm met 25 tot ruim 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam tussen knooppunt Hoogvliet en Nieuw-Vennep 13 kilometer langzaam rijden. En 208 Sassenheim richting Haarlem bij de N207 2 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. Jan Gaus.
3: 22 juni. Goedemorgen. Dit is het programma Haarlem Werk. En dit is de nieuwe van Lady Gaga. Het lijkt net of het brandalarm afgaat. Ja.
0: De nummer 1 van Zuid-Kennemerland. Haarlem 105. Jan Gaus is er voor Flauwekul. Like

0: Shape of a Woman, de nieuwe van Lady Gaga. Lekker nummer hoor.
1: Zeker, absoluut.
0: En dit is Jonas Blue, ook alweer zo'n nieuwe.

heerlijke. Jongens, jongens, maandagochtend, wat een weekend hebben we weer achter de rug. Gelukkig heeft Nederland met de ruime cijfers gewonnen. Curaçao 0-0, ook lekker. Ja hoor. En de koning is daar zelfs naartoe geweest, naar Curaçao en ook naar Nederland. En de grachtenloop is ook goed verlopen. Is wel een beetje ingekort, maar wel goed verlopen, zeker. Je kunt het allemaal nalezen op onze website haarlem105.nl.

Gwen Stefani. Heerlijk om deze weer eens te horen. En de Sweet Escape was dit natuurlijk. En Taylor Swift, ze heeft een nieuwe single uit.

0: Taylor Swift. And I knew it.
1: I knew you.
0: Was dat van Taylor Swift. Clean Bandit brengt ook altijd wel van die mooie zomerse plaatjes uit. In dit geval hebben ze dat ook weer gedaan. Dit keer met zangeres Big Peek. En begin een beetje wennen aan dit nummer. Het moet een beetje op gang komen. Maar als het er dan alleen maar is, mag die de best zijn. Een beetje wennen aan de beats. I Don't Wanna Hurt. Hier is de deal van Clean Bandit.

Ja, ja, ik zei het al, het is een beetje weg. Ja. Ik weet ook niet of het een echte hele grote hit gaat worden voor Clean Bandit. Maar goed, nou, wel even bij mezelf, laat ik hem toch even draaien. Zeker op deze maandag.

0: beetje een vergeten dance classic dit. Maar de Disco Train zal hem met Remco Lanten, die zal hem ook wel eens een keer gedraaid hebben. Alan Jeffers en Stop and Still. Heerlijk nummer, zeker. Goedemorgen, Meteor uit België, de nieuwe plaats. En dat is deze.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: FM 105. Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Wessel van Opstal. De politie heeft herkenbare beelden vrijgegeven van een vrouw die wordt verdacht van diefstal en identiteitsfraude bij een afhaalpunt aan de binnenweg in Heemstede. Ze zou zich met een foto van het identiteitsbewijs van het slachtoffer hebben voorgedaan als de eigenaar van een pakket en dat hebben meegenomen. De politie weet nog niet hoe de verdachte aan die foto is gekomen. Mensen die de vrouw herkennen worden gevraagd contact op te nemen met de politie. De foto is ook te zien op onze website harem105.nl. In de Indische buurt in Haarlem-Noord hangen tientallen regenboogvlaggen uit steun voor een 11-jarige jongen die een dreigbrief kreeg nadat hij een Pride-vlag had opgehangen. Buurtbewoners zeggen zich niet te laten intimideren.
2: Mijn ouderlijk hart ging bloeden. Om je een keer dan uit te spreken voor iets wat niet over jezelf gaat, maar om anderen te steunen, dat is waarom ik mee wilde doen en waarom ons gezin mee wilde doen.
3: Hoeveel vlaggen denkt u dat er nu hangen op dit moment?
4: Ik denk 25, zo'n beetje. Ja, en het leuke is, in het tweede deel van de straat beginnen ze ook al. Dus misschien wordt het een soort olievlek dat heel Haarlem straks met vlaggen staat.
1: Ook Stichting Regenboogloket en de gemeente benadrukken dat blijvende aandacht voor acceptatie en veiligheid belangrijk is. De gemeente Heemstede is een stap verder in de zoektocht naar een opvanglocatie voor ongeveer 160 asielzoekers. De gemeente onderzoekt een klein aantal locaties in het beschermd landschap en ook de plek bij de Krugiersbrug blijft voorlopig in beeld. Na de zomer wil de gemeente een definitieve keuze maken. Ondertussen wordt het voormalig politiebureau aan de Kerklaan tijdelijk ingericht voor de opvang van ongeveer 20 statushouders. En de nieuwe gratis strandbus van Bloemendaal naar Zandvoort kreeg op het eerste weekend enthousiaste reacties van reizigers. Al bleven ook nog best wat ritten rustig. Veel mensen die al met het openbaar vervoer reisden maakten gebruik van de bus. En voor veel passagiers was de nieuwe route nog even wennen. De strandbus rijdt tot en met het laatste weekend van augustus 4 keer per uur als proef. En volgens de buschauffeurs zorgt de nieuwe lijn vooral voor blije reizigers die ontspannen op weg zijn naar het strand. Dan nog het weer. Ook vandaag een zonnige dag en het wordt zo'n 27 graden.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

0: zeker een van de Haarlem 105 liedjes. A Young Gun, Silver Fox, and Still Got It On, Going On. En je bent ook weer bijgepraat over het nieuws natuurlijk.
1: Dit is de radio van Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105.
0: En dit is ook een beetje een vergeten plaat van de Pointer Sisters. Luister. If you wanna get back your lady. Ja. En Fire kennen we van ze. Automatic. Happiness. I'm so excited. Jump. Oh, yeah. He's so shy. You.

0: Come on.
1: Ja, Pointer Sister. En een beetje een vergeten nummer van hun. I wanna get back your lady. Misschien een beetje aan de lange kant. Maar dan kon ik vrij weinig gaan doen. Nou, dat nummer af te gaan breken. Dat is dus wat. Ja. Goedemorgen. Ja, tel maar dus even af. Deze maandagochtend. Dat is wel een weekendje, hè?

0: is 105. Het is 12 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Britse premier Starmer treedt af. Dat heeft hij vanochtend bekendgemaakt. Die beslissing komt niet onverwacht. De Britse krant The Observer meldde zaterdag al dat hij tot de conclusie was gekomen dat zijn positie onhoudbaar is. Starmer stond al langer onder druk om af te treden na een zware nederlaag bij de gemeenteraadsverkiezingen en de Mandelson-affaire. Starmer belooft dat er in september een nieuwe premier is. Daarvoor is de populaire oud-burgemeester van Manchester, Andy Burnham, een groot kanshebber. Hij won onlangs een zetel in het parlement en wordt mogelijk de nieuwe Labour-leider. Dan zou hij automatisch ook premier worden. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op boten in de Stille Oceaan. Gisteren werden daarbij 2 mensen gedood en afgelopen week kwamen 4 mensen om bij soortgelijke aanvallen. De VS claimt dat de boten drugs smokkelden, maar levert opnieuw geen bewijs. Mensenrechtenorganisaties spreken daarom van buitengerechtelijke executies. Sinds september heeft de VS al 60 aanvallen op vermeende drugstransporten uitgevoerd. Daarbij kwamen meer dan 200 mensen om het leven. In Qatar zijn zeker 54 mensen gewond geraakt bij een explosie en een brand in een aardgasterminal. 18 mensen worden nog vermist. In maart raakte de terminal in Qatar zwaar beschadigd door een Iraanse luchtaanval. Er werd juist hard gewerkt om het complex weer in bedrijf te krijgen. De gesprekken tussen Iran en de VS hebben effect op de olieprijzen. Die zijn opnieuw gedaald, nu met 2%. Vannacht melden bemiddelaars Pakistan en Qatar dat de partijen een stappenplan hebben gemaakt om binnen 60 dagen tot een definitieve vredesdeal te komen. Na het ondertekenen van een voorlopig akkoord door Iran en de VS vorige week daalde de olieprijs ook al flink. Het weer, veel zon en wat dunne wolkenvelden. Het wordt 27 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. Vannacht koelt het af tot een graad of 15. Morgen opnieuw volop zon en temperaturen van 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Wessel van Opstal. De politie heeft herkenbare beelden vrijgegeven van een vrouw die wordt verdacht van diefstal en identiteitsfraude bij een afhaalpunt aan de binnenweg in Heemstede. Ze zou zich met een foto van het identiteitsbewijs van het slachtoffer hebben voorgedaan als de eigenaar van een pakket en dat hebben meegenomen. De politie weet nog niet hoe de verdachte aan die foto is gekomen. Mensen die de vrouw herkennen worden gevraagd contact op te nemen met de politie. De foto is ook te zien op onze website haarlem105.nl.

0: een Pride-vlag had opgehangen. Buurtbewoners zeggen zich niet te laten intimideren.
1: Mijn ouderlijk hart ging bloeden. Om je een keer dan uit te spreken voor iets wat niet over jezelf gaat, maar om anderen te steunen, dat is waarom ik mee wilde doen en waarom ons gezin mee wilde doen.
2: Hoeveel vlaggen denkt u dat er nu hangen op dit moment?
3: Ik denk 25, zo'n beetje. Ja, en het leuke is, in het tweede deel van de straat beginnen ze ook al. Dus misschien wordt het een soort olievlek. Dat heel Haarlem straks met vlag staat.
0: Ook Stichting Regenboogloket en de gemeente benadrukken dat blijvende aandacht voor acceptatie en veiligheid belangrijk is. En de nieuwe gratis strandbus van Bloemendaal naar Zandvoort kreeg op het eerste weekend enthousiaste reacties van reizigers. Al bleven ook nog best wat ritten rustig. Veel mensen die al met het openbaar vervoer reisden maakten gebruik van de bus. En voor veel passagiers was de nieuwe route nog even wennen. De strandbus rijdt tot en met het laatste weekend van augustus 4 keer per uur als proef. En volgens de buschauffeurs zorgt de nieuwe lijn vooral voor blije reizigers die ontspannen op weg zijn naar het strand.
4: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Britse premier Starmer treedt af. Hij stond al langer onder druk om te vertrekken. Starmer zegt dat hij aanblijft tot er een opvolger is. Als grote kanshebber wordt oud-burgemeester Andy Burnham van Manchester genoemd. Het Amerikaanse leger zegt opnieuw een drugsboot te hebben beschoten in de Stille Oceaan. 2 mensen kwamen om het leven. In totaal kwamen bij zulke beschietingen zeker 200 mensen om. Mensenrechtenorganisaties noemen het executies. Het aantal ebola-besmettingen in de Democratische Republiek Congo is gestegen tot boven de 1000. Het aantal doden staat op 254. De uitbraak is volgens artsen nog lang niet onder controle. Het weer, veel zon, alleen wat sluierwolken en 27 tot 32 graden.
5: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

0: is 105. Het is 1 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De vertrekkend burgemeester van Manchester, Andy Burnham, wil Keir Starmer opvolgen als leider van de Labour-partij en als premier. De impopulaire Starmer maakte vanochtend bekend dat hij vertrekt. Hij belooft dat er in september een opvolger is. Burnham werd vorige week gekozen in het Britse parlement, een voorwaarde om mee te doen aan de strijd om het premierschap. Een andere kanshebber, oud-minister van Volksgezondheid Streeting, heeft inmiddels gezegd dat hij Andy Burnham steunt. In Frankrijk zijn sinds zaterdagavond zeker 13 mensen verdronken. De meeste van hen zijn tieners. Onder meer in Poitiers in West-Frankrijk en bij Parijs kwamen jonge zwemmers om het leven. Het is op dit moment extreem warm in Frankrijk. Mogelijk wordt vandaag de warmste dag ooit in het land gemeten, met temperaturen ruim boven de 40 graden. In een groot deel van Frankrijk geldt code rood. 800 scholen blijven daarom gesloten. Rijkswaterstaat heeft in het zuiden van Nederland het hitteprotocol ingesteld. In Noord-Brabant en Limburg worden weggebruikers met pech zo snel mogelijk naar een locatie met voorzieningen gebracht, zoals een tankstation. Dan hoeven ze niet te lang op het hete asfalt te wachten. Rijkswaterstaat raadt alle automobilisten aan om extra water mee te nemen en een paraplu om uit de zon te kunnen blijven. Het Amerikaanse leger zegt opnieuw een drugsboot te hebben beschoten in de oceaan ten westen van Zuid-Amerika. 2 mensen kwamen om het leven. In totaal kwamen bij zulke beschietingen zeker 210 mensen om. Mensenrechtenorganisaties spreken van executies, omdat de VS de drugsverdachte niet voor de rechter brengt. Het weer, veel zon en wat dunne wolkenvelden. Het wordt 27 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Vannacht koelt het langzaam af tot uiteindelijk een graad of 15. Morgen opnieuw volop zon en temperaturen van 27 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Wessel van Opstal. De politie heeft herkenbare beelden vrijgegeven van een vrouw die wordt verdacht van diefstal en identiteitsfraude bij een afhaalpunt aan de binnenweg in Heemstede. Ze zou zich met een foto van het identiteitsbewijs van het slachtoffer hebben voorgedaan als de eigenaar van een pakket en dat hebben meegenomen. De politie weet nog niet hoe de verdachte aan die foto is gekomen. Mensen die de vrouw herkennen worden gevraagd contact op te nemen met de politie. De foto is ook te zien op onze website haarlem105.nl. De gemeente Heemstede is een stap verder in de zoektocht naar een opvanglocatie voor ongeveer 160 asielzoekers. De gemeente onderzoekt een klein aantal locaties in het beschermd landschap en ook de plek bij de Krugiersbrug blijft voorlopig in beeld. Na de zomer wil de gemeente een definitieve keuze maken. Ondertussen wordt het voormalig politiebureau aan de Kerklaan tijdelijk ingericht voor de opvang van ongeveer 20 statushouders. En Haarlem krijgt er op 12 juli een nieuw stadsfeest bij. Vier Haarlem, geïnspireerd op het historisch beleg van de stad. In de binnenstad zijn straattheater, muziek, parades en activiteiten voor jong en oud met historische figuren die weer tot leven komen. De organisatie wil van 4 een jaarlijks terugkerend en later meerdaags stadsfeest maken. En op 4 juli is de aftrap met levende standbeelden van onder meer Kenau, Ripperda en een Spaanse generaal. En de nieuwe gratis strandbus van Bloemendaal naar Zandvoort kreeg op het eerste weekend enthousiaste reacties van reizigers. Al bleven ook nog best wat ritten rustig. Veel mensen die al met het openbaar vervoer reisden, maakten gebruik van de bus. En voor veel passagiers was de nieuwe route nog even wennen. De strandbus rijdt tot en met het laatste weekend van augustus 4 keer per uur als proef. En volgens de buschauffeurs zorgt de nieuwe lijn vooral voor blije reizigers die ontspannen op weg zijn naar het strand. Dan nog het weer. Ook vandaag zonnig bij zo'n 27 graden. Vannacht koelt het af naar een graad of 15. En morgen dan wederom zonnig en met 30 graden nog iets warmer dan vandaag.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl.

0: love.
1: Dit is 105. Het is 2:00.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Veel middelbare scholen voeren een tropenrooster in, meldt koepelorganisatie VO-Raad. Ze beginnen vroeger, geven korte les en sturen de leerlingen zo vroeg mogelijk weer naar huis. Scholen met platte daken en lokalen die snel opwarmen zoeken alternatieve leslocaties. Evenementen nemen ook maatregelen vanwege de hoge temperaturen. In Zeewolde gaat de triathlon komend weekend niet door. In Assen neemt de organisatie van de TT extra maatregelen. Bezoekers mogen zelf water en parasols meenemen. En ook komen er extra waterpunten. Ook Rijkswaterstaat heeft een hitteprotocol ingesteld. In Limburg en Noord-Brabant staan extra ploegen paraat die auto's met pech meteen wegslepen naar een beschutte plek, zoals een tankstation. De Landelijke Studentenvakbond trekt aan de bel over problemen van internationale studenten met hun woonsituatie. Er kwamen dit jaar meer dan 250 meldingen binnen van studenten die wonen in huizen zonder ramen of verwarming. Er werd ook geklaagd over extreem hoge huurprijzen en bedwantsen. Internationale studenten durven vaak geen hulp in te schakelen of weten niet hoe ze dat moeten doen. Volgens de Studentenvakbond is het grote tekort aan kamers de oorzaak. Daardoor worden studenten gedwongen met verhuurders in zee te gaan die alle regels aan hun laars lappen. De Amerikaanse econoom Alan Greenspan is overleden. Hij was ruim 18 jaar voorzitter van de Amerikaanse Centrale Bank en diende onder 4 presidenten. Greenspan hielp de Amerikaanse economie verschillende keren door zware periodes, maar de crisis van 2008 zag hij niet aankomen. Hij was net gepensioneerd toen de problemen met rommelhypotheken in 2007 aan het licht kwamen. Die resulteerden in een mondiale kredietcrisis die nog altijd diepe sporen nalaat. Alan Greenspan had Parkinson. Hij was 100 jaar. Het weer, veel zon en wat dunne wolkenvelden. Het wordt 27 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Vannacht koelt het uiteindelijk af tot een graad of 15. Morgen opnieuw volop zon en temperaturen van 27 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Wessel van Opstal. De politie heeft herkenbare beelden vrijgegeven van een vrouw die wordt verdacht van diefstal en identiteitsfraude bij een afhaalpunt aan de binnenweg in Heemstede. Ze zou zich met een foto van het identiteitsbewijs van het slachtoffer hebben voorgedaan als de eigenaar van een pakket en dat hebben meegenomen. De politie weet nog niet hoe de verdachte aan die foto is gekomen. Mensen die de vrouw herkennen worden gevraagd contact op te nemen met de politie. De foto is ook te zien op onze website haarlem105.nl. In de Indische buurt in Haarlem-Noord hangen tientallen regenboogvlaggen. Het steun voor een 11-jarige jongen die een dreigbrief kreeg nadat hij een Pride-vlag had opgehangen. Buurtbewoners zeggen zich niet te laten intimideren.
2: Mijn ouderlijk hart ging bloeden. Om je een keer dan uit te spreken voor iets wat niet over jezelf gaat, maar om anderen te steunen, dat is waarom ik mee wilde doen en waarom ons gezin mee wilde doen.
3: Hoeveel vlaggen denkt u dat er nu hangen op dit moment?
4: Ik denk 25, zo'n beetje. Ja, en het leuke is, in het tweede deel van de straat beginnen ze ook al. Dus misschien wordt het een soort olievlek. Dat heel Haarlem straks met vlag staat.
1: Ook Stichting Regenboogloket en de gemeente benadrukken dat blijvende aandacht voor acceptatie en veiligheid belangrijk is. De gemeente Heemstede is een stap verder in de zoektocht naar een opvanglocatie voor ongeveer 160 asielzoekers. De gemeente onderzoekt een klein aantal locaties in het beschermd landschap en ook de plek bij de Krugiersbrug blijft voorlopig in beeld. Na de zomer wil de gemeente een definitieve keuze maken. Ondertussen wordt het voormalig politiebureau aan de Kerklaan tijdelijk ingericht voor de opvang van ongeveer 20 statushouders. En de nieuwe gratis strandbus van Bloemendaal naar Zandvoort kreeg op het eerste weekend enthousiaste reacties van reizigers. Al bleven ook nog best wat ritten rustig. Veel mensen die al met het openbaar vervoer reisden maakten gebruik van de bus. En voor veel passagiers was de nieuwe route nog even wennen. De strandbus rijdt tot en met het laatste weekend van augustus 4 keer per uur als proef. En volgens de buschauffeurs zorgt de nieuwe lijn vooral voor blije reizigers die ontspannen op weg zijn naar het strand. Dan nog het weer. Ook vandaag zonnig bij zo'n 27 graden. Vannacht koelt het af naar een graad of 15. En morgen dan wederom zonnig en met 30 graden nog iets warmer dan vandaag.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl

0: is 105. Het is 3:00.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Op het strand van Vlissingen is iemand overreden door een tractor. Dat gebeurde toen hij vanochtend rond 8:00 in een tentje op het strand lag. De man is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het nu met hem gaat is niet bekend. De politie zette een groot deel van het strand af voor sporenonderzoek. De tractor is in beslag genomen. De vertrekkend burgemeester van Manchester, Andy Burnham, wil Keir Starmer opvolgen als leider van de Labour-partij en als premier. Starmer maakte vanochtend bekend dat hij vertrekt. Hij belooft dat er in september een opvolger is. Burnham werd vorige week gekozen in het Britse parlement en kan daardoor meedoen aan de strijd om het premierschap. Nigel Farage, de leider van Reform UK, wil parlementsverkiezingen nu Starmer opstapt. De Landelijke Studentenvakbond zegt dat veel internationale studenten problemen hebben met hun woonsituatie. Ze wonen in huizen zonder ramen of verwarming of klagen over extreem hoge huurprijzen. Volgens de LSVB worden studenten door het grote kamertekort gedwongen met malafide verhuurders in zee te gaan. De Amerikaanse oud-voorzitter van de Centrale Bank en econoom Alan Greenspan is overleden. Hij hielp de Amerikaanse economie door zware periodes, maar de crisis van 2008 zag hij niet aankomen. De problemen met rommelhypotheken leidden toen tot een wereldwijde kredietcrisis die nog altijd gevoeld wordt. Alan Greenspan was 100 jaar. Veel middelbare scholen voeren een tropenrooster in, meldt koepelorganisatie VO-Raad. Ze beginnen vroeger en sturen de leerlingen zo vroeg mogelijk weer naar huis. Evenementen nemen ook maatregelen. Zo mogen bezoekers van de TT in Assen zelf flessen water en parasols meenemen. En ook komen daar extra waterpunten. Het weer dan. Het is overal zonnig met alleen wat sluierwolken. Het wordt tussen 25 en 32 graden. Vanavond is het nog lang warm. Vannacht koelt het uiteindelijk af tot een graad of 15. Morgen opnieuw veel zon en dan 27 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio rijdt het langzaam op de A27 naar Almere. Tussen Bilthoven en Eemnes doe je er 25 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking. De

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Wessel van Opstal. De politie heeft herkenbare beelden vrijgegeven van een vrouw die wordt verdacht van diefstal en identiteitsfraude bij een afhaalpunt aan de binnenweg in Heemstede. Ze zou zich met een foto van het identiteitsbewijs van het slachtoffer hebben voorgedaan als de eigenaar van een pakket en dat hebben meegenomen. De politie weet nog niet hoe de verdachte aan die foto is gekomen. Mensen die de vrouw herkennen worden gevraagd contact op te nemen met de politie. De foto is ook te zien op onze website haarlem105.nl. En Haarlem krijgt er op 12 juli een nieuw stadsfeest bij. Vier Haarlem, geïnspireerd op het historisch beleg van de stad. In de binnenstad zijn straattheater, muziek, parades en activiteiten voor jong en oud met historische figuren die weer tot leven komen. De organisatie wil van Vier een jaarlijks terugkerend en later meerdaags stadsfeest maken. En op 4 juli is de aftrap met levende standbeelden van onder meer Kenau, Ripperda en een Spaanse generaal. In de Indische buurt in Haarlem-Noord hangen tientallen regenboogvlaggen uit steun voor een 11-jarige jongen die een dreigbrief kreeg nadat hij een Pride-vlag had opgehangen. Buurtbewoners zeggen zich niet te laten intimideren.
2: Mijn ouderlijk hart ging bloeden. Om je een keer dan uit te spreken voor iets wat niet over jezelf gaat, maar om anderen te steunen, dat is waarom ik mee wilde doen en waarom ons gezin mee wilde doen.
3: Hoeveel vlaggen denkt u dat er nu hangen op dit moment?
4: Ik denk 25, zo'n beetje. Ja, en het leuke is, in het tweede deel van de straat beginnen ze ook al. Dus misschien wordt het een soort olievlek dat heel Haarlem straks met vlaggen staat.
1: Ook Stichting Regenboogloket en de gemeente benadrukken dat blijvende aandacht voor acceptatie en veiligheid belangrijk is. En de nieuwe gratis strandbus van Bloemendaal naar Zandvoort kreeg op het eerste weekend enthousiaste reacties van reizigers. Al bleven ook nog best wat ritten rustig. Veel mensen die al met het openbaar vervoer reisden maakten gebruik van de bus. En voor veel passagiers was de nieuwe route nog even wennen. De strandbus rijdt tot en met het laatste weekend van augustus 4 keer per uur als proef. En volgens de buschauffeurs zorgt de nieuwe lijn vooral voor blije reizigers die ontspannen op weg zijn naar het strand. Dan nog het weer. Ook vandaag zonnig bij zo'n 27 graden. Vannacht koelt het af naar een graad of 15. En morgen dan wederom zonnig en met 30 graden nog iets warmer dan vandaag.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl

0: Dit is 105. Het is 4 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Vanwege de hitte van deze week is een aantal evenementen afgelast. Zo gaat de halve marathon van Roosendaal niet door. Net als een wielerwedstrijd rond het IJsselmeer en een triathlon in Zeewolde. Ook een paardenevenement in Beverwijk van donderdag is afgelast. In Wageningen is een streep gezet door de avondvierdaagse. Bij de explosie in een aardgasterminal in Qatar zijn zeker 13 doden gevallen, heeft de energieminister bekendgemaakt. Meer dan 60 mensen raakten gewond. De explosie ontstond gisteravond bij werkzaamheden op industrieterrein Ras Laffan. Volgens de autoriteiten gaat het om een ongeluk en is er geen sprake van een aanval of sabotage. In maart raakte het complex flink beschadigd bij een Iraanse luchtaanval. Qatar zegt dat de explosie geen gevolgen heeft voor de export van aardgas. Kinderarts Karoy Ili is tijdens de coronacrisis herhaaldelijk met de dood bedreigd. Hij zegt tegen de parlementaire enquêtecommissie Corona dat zijn aangiftes daarvan niet serieus genomen werden. Ili zat in het Outbreak Management Team en vertelde ook dat hij tijdens de pandemie veel kinderen neerslachtig zag worden. De problemen bij studenten werden pas veel later gezien, zegt hij. Vanmiddag praat de coronacommissie met oud-minister van Engelshoven van Onderwijs, onder meer over het sluiten van scholen en universiteiten. Het Nederlands elftal krijgt voor het eerst een vrouwelijke scheidsrechter. De FIFA heeft de Mexicaanse Katia Garcia aangewezen voor de wedstrijd tussen Nederland en Tunesië. Dat duel wordt in de nacht van donderdag op vrijdag om 1 uur gespeeld. Het is voor Garcia de eerste WK-wedstrijd als scheidsrechter. Ze was eerder wel vierde official bij het duel tussen Nederland en Japan. De Mexicaanse is de derde vrouwelijke arbiter ooit op een WK-voetbal voor mannen. Het weer, overal zonnig, met alleen wat sluierwolken. Het wordt tussen 25 en 32 graden. Vanavond nog lang warm. Vannacht koelt het uiteindelijk af tot een graad of 15. Morgen opnieuw veel zon en dan 27 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio rijdt het langzaam op de A4 Amsterdam-Den Haag. Tussen knooppunt Hoek en Roelof Arendsveen doe je er 10 minuten langer over. En op de A7 van Zaanstad naar Horen tussen Zaandijk en Purmerend ben je 5 minuten extra kwijt. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Wessel van Opstal. De politie heeft herkenbare beelden vrijgegeven van een vrouw die wordt verdacht van diefstal en identiteitsfraude bij een afhaalpunt aan de binnenweg in Heemstede. Ze zou zich met een foto van het identiteitsbewijs van het slachtoffer hebben voorgedaan als de eigenaar van een pakket en dat hebben meegenomen. De politie weet nog niet hoe de verdachte aan die foto is gekomen. Mensen die de vrouw herkennen worden gevraagd contact op te nemen met de politie. De foto is ook te zien op onze website haarlem105.nl. De gemeente Heemstede is een stap verder in de zoektocht naar een opvanglocatie voor ongeveer 160 asielzoekers. De gemeente onderzoekt een klein aantal locaties in het beschermd landschap en ook de plek bij de Krugiersbrug blijft voorlopig in beeld. Na de zomer wil de gemeente een definitieve keuze maken. Ondertussen wordt het voormalig politiebureau aan de Kerklaan tijdelijk ingericht voor de opvang van ongeveer 20 statushouders. En Haarlem krijgt er op 12 juli een nieuw stadsfeest bij. Vier Haarlem, geïnspireerd op het historisch beleg van de stad. In de binnenstad zijn straattheater, muziek, parades en activiteiten voor jong en oud met historische figuren die weer tot leven komen. De organisatie wil van 4 een jaarlijks terugkerend en later meerdaags stadsfeest maken. En op 4 juli is de aftrap met levende standbeelden van onder meer Kenau, Ripperda en een Spaanse generaal. En de nieuwe gratis strandbus van Bloemendaal naar Zandvoort kreeg op het eerste weekend enthousiaste reacties van reizigers. Al bleven ook nog best wat ritten rustig. Veel mensen die al met het openbaar vervoer reisden, maakten gebruik van de bus. En voor veel passagiers was de nieuwe route nog even wennen. De strandbus rijdt tot en met het laatste weekend van augustus 4 keer per uur als proef. En volgens de buschauffeurs zorgt de nieuwe lijn vooral voor blije reizigers die ontspannen op weg zijn naar het strand.
2: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Door de hitte worden evenementen afgelast of aangepast. Veel hardloop-, fiets- of wandelevenementen zijn al geschrapt. Andere evenementen nemen extra hittemaatregelen, zoals bij de TT in Assen en Veteranendag in Wageningen. Nu de Britse premier Starmer vertrekt, wil Andy Burnham hem opvolgen als Labour-leider en als premier. De populaire Burnham won onlangs een zetel in het Britse parlement. Daardoor maakt hij nu kans op die positie. Het Nederlands elftal heeft bij het aankomende duel tegen Tunesië voor het eerst een vrouwelijke scheidsrechter. Het is de Mexicaanse Katia Garcia. Zij is de derde vrouwelijke arbiter ooit die fluit op een WK voor mannen. Het weer, veel zon, 27 tot 32 graden en morgen verandert er weinig.
3: Dit is Dennis Mooi van de ANWB. In Noord-Holland rijdt het even langzaam op de A4 van Amsterdam naar Den Haag. Tussen knooppunt De Hoek en Roelof Arendsveen doe je er 5 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

0: is 105. Het is 5 uur.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. In het zuidoosten van Frankrijk zijn 2 kinderen van 2 en 4 doodgevonden in een auto. Waarschijnlijk zijn ze overleden door de hitte. Bij de auto stond op een privéparkeerplaats in de buurt van Avignon. Kinderen waren mogelijk zelf in de auto van hun moeder gestapt en hadden zichzelf opgesloten. Toen moeder het merkte, was het al te laat. Frankrijk kampt met temperaturen van rond de 40 graden. De TU Delft mag studieplaatsen reserveren voor vrouwelijke studenten. Dat vindt het College voor de Rechten van de Mens. TU wil een voorkeursbeleid voeren bij de bachelorstudie luchtvaart en ruimtevaarttechniek. De instroom van vrouwelijke studenten bij die studie is al jaren erg laag. De TU wil daarom 30% van de beschikbare studieplekken reserveren voor vrouwen. Nu is maar zo'n 20% van de studenten vrouw. De Tsjechische tennister Markéta Futrusova wordt voor 4 jaar geschorst omdat ze een dopingtest weigerde. Dat maakt de ITIA bekend. Dat is een organisatie die waakt voor integriteit in de tennissport. 3 jaar geleden won ze Wimbledon en ze is de voormalig nummer 6 van de wereld. 26-jarige Futrusova weigerde de test omdat ze gestrest was en zich zorgen maakte om haar veiligheid, verklaarde ze. Vanwege de hitte van deze week is een aantal evenementen afgelast. Zo gaat de halve marathon van Roosendaal niet door, net als een wielerwedstrijd rond het IJsselmeer en een triathlon in Zeewolde. Ook een paardenevenement in Beverwijk van donderdag is afgelast en in Wageningen is een streep gezet door de hele avond vierdaagse. Bij evenementen die wel doorgaan worden maatregelen genomen in verband met de hitte. Zo zijn er bij Veteranendag, zaterdag in Den Haag, extra water en schaduwplekken. En dan het weer zelf. Het is overal zonnig, met alleen wat sluierwolken. Het wordt tussen de 25 en de 32 graden. Morgen opnieuw veel zon en dan 27 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In Noord-Holland rijdt het langzaam op de A7 Zaanstad-Horen tussen Zaandijk en de afrit Avenhoorn doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.
3: Dit is 105. Wait a minute, this love started off so tender, so sweet.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Wessel van Opstal. De politie heeft herkenbare beelden vrijgegeven van een vrouw die wordt verdacht van diefstal en identiteitsfraude bij een afhaalpunt aan de binnenweg in Heemstede. Ze zou zich met een foto van het identiteitsbewijs van het slachtoffer hebben voorgedaan als de eigenaar van een pakket en dat hebben meegenomen. De politie weet nog niet hoe de verdachte aan die foto is gekomen. Mensen die de vrouw herkennen worden gevraagd contact op te nemen met de politie. De foto is ook te zien op onze website haarlem105.nl. In de Indische buurt in Haarlem-Noord hangen tientallen regenboogvlaggen uit steun voor een 11-jarige jongen die een dreigbrief kreeg nadat hij een Pride-vlag had opgehangen. Buurtbewoners zeggen zich niet te laten intimideren.
2: Mijn ouderlijk hart ging bloeden. Om je een keer dan uit te spreken voor iets wat niet over jezelf gaat, maar om anderen te steunen, dat is waarom ik mee wilde doen en waarom ons gezin mee wilde doen.
3: Hoeveel vlaggen denkt u dat er nu hangen op dit moment?
4: Ik denk 25, zo'n beetje. Ja, en het leuke is, in het tweede deel van de straat beginnen ze ook al. Dus misschien wordt het een soort olievlek. Dat heel Haarlem straks met vlaggen staat.
1: Ook Stichting Regenboogloket en de gemeente benadrukken dat blijvende aandacht voor acceptatie en veiligheid belangrijk is. De gemeente Heemstede is een stap verder in de zoektocht naar een opvanglocatie voor ongeveer 160 asielzoekers. De gemeente onderzoekt een klein aantal locaties in het beschermd landschap en ook de plek bij de Krugiersbrug blijft voorlopig in beeld. Na de zomer wil de gemeente een definitieve keuze maken. Ondertussen wordt het voormalig politiebureau aan de Kerklaan tijdelijk ingericht voor de opvang van ongeveer 20 statushouders. En de nieuwe gratis strandbus van Bloemendaal naar Zandvoort kreeg op het eerste weekend enthousiaste reacties van reizigers. Al bleven ook nog best wat ritten rustig. Veel mensen die al met het openbaar vervoer reisden maakten gebruik van de bus. En voor veel passagiers was de nieuwe route nog even wennen. De strandbus rijdt tot en met het laatste weekend van augustus 4 keer per uur als proef. En volgens de buschauffeurs zorgt de nieuwe lijn vooral voor blije reizigers die ontspannen op weg zijn naar het strand.
5: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In het zuidoosten van Frankrijk zijn 2 kinderen van 2 en 4 doodgevonden in een auto. Waarschijnlijk zijn ze overleden door de hitte. De TU Delft mag studieplaatsen reserveren voor vrouwelijke studenten, vindt het College voor de Rechten van de Mens. De TU wil een voorkeursbeleid voeren bij de studie luchtvaart en ruimtevaarttechniek. De Mexicaanse Katia Garcia gaat de wedstrijd Nederland-Tunesië fluiten. Dat heeft de FIFA besloten. Garcia is de eerste vrouwelijke scheidsrechter bij een WK-wedstrijd van Oranje. Het weer, vanavond blijft het nog lang warm. Vannacht koelt het uiteindelijk af tot een graad of 15. Morgen opnieuw veel zon en dan wordt het 27 tot 33 graden.
6: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Noord-Holland rijdt het even langzaam op de A7 Zaanstad-Horen. Tussen Purmerend en Avenhoorn doe je er 5 minuten langer over. En op de A10, de A10 West, naar de A10 Zuid. Tussen Amsterdam-West en Oud-Zuid, 5 minuten vertraging. Door een auto met pech is de linker rijstrook dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl

0: is 105. Het is 6 uur.
1: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Het KNMI heeft vanwege extreme hitte code oranje afgegeven voor het midden en zuiden van het land. Die gaat woensdag om 12 uur in. Code oranje is afgegeven omdat er 3 dagen minstens 34 graden verwacht wordt. Waarschijnlijk wordt vrijdag met maximaal 36 graden de warmste dag. KNMI adviseert in de middag geen zware lichamelijke activiteiten te doen en maatregelen te nemen op evenementen. Op dit moment geldt al in veel regio's code geel, met uitzondering van de Wadden, Friesland en Groningen. In het Verenigd Koninkrijk geldt voor woensdag en donderdag code rood. Dat is hoogst uitzonderlijk. De laatste keer dat dat gebeurde was 4 jaar geleden. Het Britse Meteorologisch Instituut waarschuwt voor gezondheidsrisico's en zegt dat de extreme hitte ook kan leiden tot het uitvallen van apparatuur en elektriciteit. De verwachting is dat de temperatuur in sommige delen van het land op kan lopen tot 40 graden. Ook in Frankrijk geldt code rood voor een groot aantal departementen. Meteo France spreekt van een hittegolf van uitzonderlijke intensiteit. Gisteren bereikte het kwik in delen van Frankrijk de 41 graden. De Britse politicus Annie Burnham is in het parlement in Londen beëdigd als parlementariër. Daardoor kan hij officieel Keir Starmer opvolgen als premier. Starmer kondigde vanochtend aan dat hij stopt als premier en leider van Labour. Hij stond al lange tijd onder druk om af te treden. Burnham is de vertrekkend burgemeester van Manchester en won vorige week de verkiezing in het district Makerfield. Hij stelde zich speciaal verkiesbaar om het binnen de Labour Party op te kunnen nemen tegen Starmer. Studieplekken reserveren voor vrouwen, dat mag bij de TU Delft. Dat is het oordeel van het College voor de Rechten van de Mens. De TU wil bij bachelorstudie luchtvaart- en ruimtevaarttechniek 30% van de plekken reserveren voor vrouwen. De instroom van vrouwelijke studenten laat al jaren te wensen over. Nu is maar zo'n 20% van de studenten vrouw. Het weer, het is overal zonnig met alleen wat sluierwolken. Het wordt tussen de 25 en de 32 graden. Morgen opnieuw veel zon en dan 27 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio rijdt het even langzaam op de A7 van Heerenveen naar Horen. Voor Den Oever heb je 5 minuten vertraging. De A8 Amsterdam-Zaanstad tussen het Koenplein en de afrit Zaanstad-Koog 5 minuten extra. Dan de A10 Zuid naar de A10 West voor het knooppunt De Nieuwe Meer. 10 minuten vertraging door een auto met pech. De rechterrijstrook is daar dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedenavond, ik ben Wessel van Opstal. De politie heeft herkenbare beelden vrijgegeven van een vrouw die wordt verdacht van diefstal en identiteitsfraude bij een afhaalpunt aan de binnenweg in Heemstede. Ze zou zich met een foto van het identiteitsbewijs van het slachtoffer hebben voorgedaan als de eigenaar van een pakket en dat hebben meegenomen. De politie weet nog niet hoe de verdachte aan die foto is gekomen. Mensen die de vrouw herkennen worden gevraagd contact op te nemen met de politie. De foto is ook te zien op onze website haarlem105.nl. En Haarlem krijgt er op 12 juli een nieuw stadsfeest bij. Vier Haarlem, geïnspireerd op het historisch beleg van de stad. In de binnenstad zijn straattheater, muziek, parades en activiteiten voor jong en oud met historische figuren die weer tot leven komen. De organisatie wil van Vier een jaarlijks terugkerend en later meerdaags stadsfeest maken. En op 4 juli is de aftrap met levende standbeelden van onder meer Kenau, Ripperda en een Spaanse generaal. In de Indische buurt in Haarlem-Noord hangen tientallen regenboogvlaggen. Het steun voor een 11-jarige jongen die een dreigbrief kreeg nadat hij een Pride-vlag had opgehangen. Buurtbewoners zeggen zich niet te laten intimideren.
2: Mijn ouderlijk hart ging bloeden. Om je een keer dan uit te spreken voor iets wat niet over jezelf gaat, maar om anderen te steunen. Dat is waarom ik mee wilde doen en waarom ons gezin mee wilde doen.
3: Hoeveel vlaggen denkt u dat er nu hangen op dit moment?
4: Ik denk 25, zo'n beetje. Ja, en het leuke is, in het tweede deel van de straat beginnen ze ook al. Dus misschien wordt het een soort olievlek. Dat heel Haarlem straks met vlaggen staat.
1: Ook Stichting Regenboogloket en de gemeente benadrukken dat blijvende aandacht voor acceptatie en veiligheid belangrijk is. En de nieuwe gratis strandbus van Bloemendaal naar Zandvoort kreeg op het eerste weekend enthousiaste reacties van reizigers. Al bleven ook nog best wat ritten rustig. Veel mensen die al met het openbaar vervoer reisden maakten gebruik van de bus. En voor veel passagiers was de nieuwe route nog even wennen. De strandbus rijdt tot en met het laatste weekend van augustus 4 keer per uur als proef. En volgens de buschauffeurs zorgt de nieuwe lijn vooral voor blije reizigers die ontspannen op weg zijn naar het strand.
5: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. KNMI heeft vanwege extreme hitte code oranje afgegeven voor het midden en zuiden van het land. Die gaat woensdag om 12 uur in. In het Verenigd Koninkrijk geldt voor woensdag en donderdag code rood. Dat is hoogst uitzonderlijk. De laatste keer dat dat gebeurde was 4 jaar geleden. Ook in Frankrijk geldt code rood voor een groot aantal departementen. Gisteren bereikte het kwik in delen van Frankrijk de 41 graden. In de plaats in de buurt van Avignon in Frankrijk zijn 2 kinderen van 2 en 4 doodgevonden in een auto. De kans is groot dat de hitte ze fataal is geworden. Waarschijnlijk zijn de 2 zelf in de auto van hun moeder gestapt en hadden ze zichzelf opgesloten. Het weer, morgen opnieuw veel zon en dan 27 tot 33 graden.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

0: Dit is 105. Het is 7 uur.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Het KNMI heeft vanwege extreme hitte code oranje afgegeven voor het midden en zuiden van het land. Die gaat woensdag om 12 uur in. Waarschijnlijk wordt vrijdag met maximaal 36 graden de warmste dag. Het KNMI adviseert in de middag voorzichtig te zijn met zware lichamelijke activiteiten. En in het Verenigd Koninkrijk geldt voor woensdag en donderdag code rood. Het Britse Meteorologisch Instituut waarschuwt voor gezondheidsrisico's en zegt dat de extreme hitte kan leiden tot het uitvallen van apparatuur en elektriciteit. De verwachting is dat de temperatuur in sommige delen van het land oploopt tot 40 graden. Ook in Frankrijk is het extreem warm, zegt correspondent Saskia Houtuin.
2: In een groot deel van Frankrijk is het nu code rood. En dat zorgt ervoor dat gemeentes weten wanneer ze in actie moeten komen. En preventie is ook een heel erg belangrijk onderdeel. Dat mensen weten wat ze wel en vooral niet moeten doen komende week.
1: Argentinië trapt op dit moment af tegen Oostenrijk op het WK voetbal. In die wedstrijd kan een record verbroken worden. Als Messi vanavond een doelpunt maakt, dan is hij de speler met de meeste doelpunten op een wereldkampioenschap voetbal, vertelt commentator Jeroen Elshoff.
3: Na zijn hattrick tegen Algerije staat Lionel Messi gelijk met Miroslav Klose. Ze hebben beide 16 goals gemaakt op wereldkampioenschappen voetbal. Dus Messi heeft nog één goal nodig om weer een record achter zijn naam te krijgen. Dan zou hij topscorer aller tijden zijn van doelpunten op WK. Zou iedereen aanraden als Messi iets kan presteren om te gaan kijken. Want dan gebeurt er meestal iets bijzonders.
1: De Franse voetballer Mbappé staat op 14 doelpunten en speelt later vanavond tegen Irak. Hij zou Messi dus nog kunnen evenaren of zelfs inhalen. De Amerikaanse muziekproducent Clive Davis is op 94-jarige leeftijd overleden. Hij speelde als platenbaas een belangrijke rol bij de successen van onder andere Whitney Houston, Bruce Springsteen en Alicia Keys. Clive Davis won in zijn loopbaan 5 Grammys. Het weer overal droog en zonnig, met hier en daar wat sluierbewolking. Het is 25 tot 32 graden. Morgen opnieuw warm, dan 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: van Westing.
1: Welkom bij Praatpaleis, de talkshow waarin ik jou samen met gasten bijpraat over thema's waar generaties anders naar kijken. Vanavond is de laatste uitzending van het Praatpaleis en hoor je de mooiste fragmenten van het afgelopen 3 jaar. Zo hoor je meer, maar eerst Shanna Shapiro.

You Stole the Show van Sienna Spiro. Prachtig nummer en een mooi openingslied om deze laatste uitzending met jullie in te gaan. Ik vertelde het net al, maar na ruim 3 jaar lang presenteerde ik het Prapenlijst. Een talkshow die ik zelf had bedacht, waarbij iedere uitzending een onderwerp centraal staat over een ander thema waar generaties anders naar kijken. Vanavond gaan we het hebben over de nog onbesproken thema's en blikken we terug op alle uitzendingen die er zijn geweest met fragmenten. Dus het wordt een intergenerationele avond. Ook kijk ik hoe online verschillende generaties daarnaar wordt gekeken en laat ik daar fragmenten van horen. Voordat we muziek gaan luisteren, wil ik natuurlijk even kort uitleggen waarom dit mijn laatste uitzending is. Ik heb een nieuwe baan. Ik heb jarenlang als journalist gewerkt en heb besloten om het onderwijs in te gaan. Intergenerationeler kan eigenlijk niet, om de volgende generaties voor te bereiden op de maatschappij, de samenleving. Om hen dingen te leren over de geschiedenis. Dus van vorige generaties dingen mee te geven. En daar alles samen te brengen. En dat betekent dat ik meer tijd nodig heb voor mijn werk. Voor mijn andere werk. Dus vandaar dat ik wegga. Maar ik blijf natuurlijk altijd een trouwe luisteraar. En ik wil dit moment gebruiken om jullie allemaal te bedanken, de lieve luisteraar. Haarlem 105 heeft enorme leuke, lieve, trouwe luisteraars. En jullie maken dit werk echt enorm fijn om te doen. Dus dit eerste nummer is voor jullie. En dan gaan we er daarna een hele fijne uitzending van maken samen.

0: Thank You for Music van ABBA. Ja, wat is nou beter om jullie te bedanken dan het liedje Thank You for the Music? Ik heb door jullie allemaal leuke nummers mogen afspelen, leuke mensen mogen ontmoeten, interessante gesprekken gehad en ja, niet alleen dat, ook nieuwe muziek mogen ontdekken en nog meer te weten komen over Haarlem. Dus dat is één ontzettend leuk. We hebben het de afgelopen jaren gehad over de woningcrisis, feminisme, over de cultuur, Gen Z-cultuur, werk, gemeenschap, duurzaamheid, mentale gezondheid. We hebben het gehad over politiek, over consumptie, over uitgaan, over seks, over queer en genderidentiteit, over familiedynamieken, onderwijs, multiculturele identiteit. En ja, als ik er één vergeet, dan vind ik dat niet gek. Want dat zijn zoveel verschillende onderwerpen. En het was enorm leuk om te doen. Vanavond heb ik veel voor jullie in petto. We hebben wat TikToks die ik ga laten horen over ja, wat Gen Z of wat generaties nou eigenlijk zo doet verschillen. We gaan kijken wat verbindt generaties juist. We gaan het hebben over. We gaan spreken met een taalkundige over de verandering in het taalgebruik. Ja, ik heb nog een speciale gast op het einde. Maar laat ik eerst eens jullie een fragment laten horen, want ik vond dit een heel leuk fragment. Het gaat eigenlijk over ja, wat bepaalt bij welke generatie jij hoort. Dit is van een TikToker. En ik ben heel benieuwd of jullie dit herkennen. Dus laten we even luisteren.
1: Eigenlijk is er maar één ding dat onze generatie echt onderscheidt van de nieuwe generatie. En dat is dat wij zijn opgegroeid met DVD's. Ik snap ook nog wel dat deze generatie kinderen favoriete films heeft. Ik bedoel, rip alle ouders die opgroeien tijdens de K-pop Demon Hunter era. Maar wij hadden gewoon DVD's die gewoon jaren onze persoonlijkheid waren. Van die films waarvan je nu nog steeds stiekem denkt van ja, die moet iedereen wel gezien hebben. Maar dat is dan niet zo. Jij had gewoon toevallig die DVD in huis omdat je moeder die heeft gekocht bij de supermarkt. Kijk, voor mij en mijn zusje was dat bijvoorbeeld de Pietje Bel films. Geniaal. Of Stuart Little. Ik weet niet of je die nog kent. Voor mijn vrouw is het bijvoorbeeld Shark Tale. Kijk, er zijn veel DreamWorks films waar mensen het nog over hebben. Shrek, Kung Fu Panda, maar ik hoor niemand meer over Shark Tale. Behalve die freaking millennials. Car Wash. Dus ik wil echt niet claimen dat vroeger alles beter was, maar het bouwde wel karakter.
0: Nou, je hoort het. Ik ben het hier helemaal mee eens. DVD's zijn natuurlijk zo typerend. Je hebt LP's, DVD's. En wat ik leuk vind, is dat je eigenlijk ziet dat alles weer een comeback maakt. Hè? Dus LP's zijn nu weer hip. Mensen, jongeren, die kopen weer een LP van hun beste, ja, van hun favoriete artiest. Je hebt DVD's die langzaam ook weer terugkomen. Een vriendin van mij spaart bijvoorbeeld DVD's. En ja, je hebt nog zoveel meer verschillende soorten dingen. Cassettes komen misschien ook weer terug. Ik weet dat dat in Japan bijvoorbeeld heel groot is. Dus dat vind ik heel interessant hoe dat werkt. En wat ik ook leuk vind is dat er een paar dingen zijn die eigenlijk iedere generatie kent, maar dan in een ander jasje. En een daarvan is eigenlijk dit nummer, wat jullie misschien wel kennen. En dan ben ik benieuwd of jullie weten over welke band ik het heb.

Ja, dit was waanzinnig gedroomd. Ik heb zo waanzinnig gedroomd van Kinderen voor Kinderen. En dit komt dus uit 1980. Ik kom zelf uit 99. Je zou denken dat ik dit niet ken, maar dit is dus een intergenerationeel lied. Want Kinderen voor Kinderen is ja, iets van alle tijden. Maar als je het vergelijkt met de liedjes van nu, dan klinkt het zo anders. Het is heel grappig om het verschil te horen. En ik ga gewoon nog een nummer van Kinderen voor Kinderen opzetten om het te laten zien wat er eigenlijk in die tijden is veranderd. En dan hoor je eigenlijk ook dat ja, sommige dingen blijven dus wel, maar worden ook per generatie weer in een heel nieuw jasje gestoken om mee te gaan met de tijd. En dat is heel interessant. En ik ben wel blij dat niet ieder nummer gaat over gamen. Want ja, daar hoorde ik laatst iemand over dat ze daar bang voor waren dat Kinderen voor Kinderen nu alleen nog maar praat over gamen en AI. Maar daar hoef je geen zorgen over te maken. Want dit is een nummer wat in de afgelopen jaren is gemaakt. Dus dat is redelijk recent vergeleken met 1980. En ik ben benieuwd wat jullie voor verschil horen. Het heet Kom erbij.

Kom maar bij van Kinderen voor Kinderen. Ja, dit was dus weer zo'n nummer waarvan je denkt, dit is de nieuwe generatie Kinderen voor Kinderen. En die klinkt al zoveel anders en gelikter dan het vroeger klonk. Dus dat wil ik jullie heel graag even laten horen. En zo zie je, intergenerationaliteit zit overal in verstopt. Dus dat is heel erg leuk. We gaan nu even naar een nummer luisteren en dan zo interview over taalontwikkeling.

0: is To Say Goodbye van Train. Ook weer een heel toepasselijk nummer voor vanavond. Ja, we hebben het over generatieverschillen. En wat is er nou duidelijker verschil dan taalgebruik? Iedere generatie heeft een andere manier van praten. Laten we heel even luisteren naar hoe dat ongeveer klinkt.
1: Soms zit het mee, soms zit het tegen.
2: Je kunt niet altijd 6 gooien.
1: Dat is de druppel die de emmer doet overlopen.
2: Dit is mijn 13e reden.
1: Wie niet waagt, wie niet wint.
2: Duurt voor de plot.
1: Waar het hart vol van is, loopt de mond van over.
2: Dit is mijn Roman Empire.
1: Dat kan korter.
2: Mand.
0: Ja, mand kent natuurlijk iedereen. Maar er zijn verschillende manieren om iets te zeggen dus. En hoe dat precies werkt, bespreek ik met Ludmilla Kornstra. Zij is redacteur van Onze Taal. Ludmilla, goedenavond.
3: Goedenavond.
0: Fijn dat je er bent. We hoorden net een fragment hè, van Onze Taal, van de TikTok. Je hoorde eigenlijk verschillende spreekwoorden. En hoe die dan in een woordenboek staan, als ik dat zo kan zeggen. En dan door Gen Z worden gebruikt. Welke springt er meteen voor jou uit?
3: Ja, mijn persoonlijke favoriet is toch wel, dat is mijn Roman Empire. Omdat het, ja, ik hoor het eigenlijk heel veel, ook niet alleen op TikTok, maar ook daarbuiten. En niet iedereen weet de ontstaansgeschiedenis. Het komt van iets wat heel breed werd uitgemeten op TikTok. Het was de bewering dat mannen heel vaak, vooral Amerikaanse mannen, heel vaak aan het Romeinse Rijk zouden denken. Echt iedere dag. En heel veel vrouwen die dachten, ja, waar slaat dit op? Dus die houden de camera erbij en die gingen de mannen in hun omgeving vragen van, ja, hoe vaak denk jij nou eigenlijk aan het Romeinse Rijk?
0: En hoe vaak was dat?
3: Ja, verbazingwekkend. Vaak was dan toch het antwoord, ja, toch wel iedere dag of een paar keer per week. En zo ging dat eigenlijk een beetje symbool staan, het Romeinse Rijk, voor alles waar je heel vaak aan denkt. En toen werd dus de uitspraak, that's my Roman Empire, dat was dan iets waar je dus iedere dag aan dacht. En dat is ook in het Nederlands hoor je dat wel. En dan vaak een beetje een combinatie van Nederlands en Engels, dat mensen zeggen, dat is echt mijn Roman Empire. Dus dan zeggen mensen niet, dat is mijn Romeinse Rijk, maar echt mijn Roman Empire.
0: Oh ja, interessant.
3: Dat vind ik heel leuk. En ik zeg het zelf ook heel vaak. Dus,
0: ja. En waar zeg jij het dan over?
3: Ja, toch wel over jongerentaal. Ik vind dat heel leuk, ja.
0: Dat is echt jouw Roman Empire, de taalontwikkeling. Ja. Ja. Nou, dan zijn we blij dat jij dit interview doet. Mm-hmm. Er zijn dus heel veel verschillende taalveranderingen. Dat een eentje daarvan hebben we dus net besproken. Maar wat zijn taalveranderingen die we nu zien of horen in het dagelijks leven?
3: Er gebeurt natuurlijk heel erg veel op social media, op TikTok en op Instagram. En omdat daar ook heel veel Engels is, eigenlijk zou je kunnen zeggen dat Engels een beetje de voertaal van het internet is, zie je wel heel veel Engelse woorden en uitdrukkingen die ook in het Nederlands terechtkomen, die jongeren ook gebruiken in Nederlandse contexten. En soms worden die vertaald naar het Nederlands en soms blijven ze ook Engels en soms wordt het een soort mengelmoesje, zoals met dat Roman Empire. En iets wat mij ook opviel laatst was een trend die in het Engels begon. En het ging over mensen die een uil nadoen, die dan iets met de oe-klank deden. En in het Engels begonnen mensen die video dan met this is my impression of an owl, bla bla bla. En als mensen dat dan in het Nederlands gingen doen, dan begon die video vaak met dit is mijn impressie van een uil, et cetera. En dat kun je zo zeggen met het woord impressie, maar het is wel gangbaarder om misschien te zeggen dit is mijn imitatie van een uil.
0: Ja.
3: En dat is wel een soort voorbeeld van hoe, het is een heel klein voorbeeld natuurlijk, maar je ziet het wel vaker dat Nederlandse zinsconstructies een beetje beïnvloed worden door het Engels.
0: Ja, ja.
3: Dat zie je dan vooral bij jongeren, ja.
0: Ja, en ja, ik moet meteen denken aan, was dat dan vroeger met een andere taal zo? Of is dat echt iets van de laatste jaren met social media? Of was dat vroeger bijvoorbeeld ook met het Spaans of het Duits of ik zeg maar iets?
3: Onze taal voor werk is ooit begonnen als een clubje taalpuristen die zich heel erg inzetten tegen Germanisme, dus invloeden vanuit het Duits. Dus dat was toen de angst bij hun, of bij hen moet ik zeggen, dat het Nederlands beïnvloed werd door het Duits.
0: Ja.
3: En als je nu die angsten van toen ziet, dan denk je, ja, waar maken ze zich eigenlijk druk om? En misschien kunnen we dat nu ook wel over het Engels zeggen, dat die invloed uiteindelijk misschien wel meevalt. Ja.
0: Ja. Want die taalgebruik op TikTok, dat zit hem dus heel erg in die Engelse woorden. Zien we nog iets anders? Verspreidt het zich bijvoorbeeld als een lopend vuurtje? Of, ja, want het is ook maar net in welk algoritme je zit misschien.
3: Ja, klopt. Ja, taalveranderingen zijn er natuurlijk ook wel altijd.
0: Ja.
3: En taal staat nooit stil. Maar het is ook wel lastig om te voorspellen welke kant het dan op zou gaan. Het is ook helemaal lastig te beïnvloeden. En als het bijvoorbeeld gaat om spreekwoorden, dan zie je ook wel initiatieven om bijvoorbeeld oude spreekwoorden weer een nieuw leven in te blazen door ze te moderniseren. Eentje die ik zag was bijvoorbeeld een goed prompt is het halve werk. Een variant op een goed begin is het halve werk. En dat is dan met een knipoog naar AI-bots zoals ChatGPT.
0: Ja.
3: Of iets als in plaats van roet in het eten gooien, dat mensen zeggen koemelk in een haverkapje gooien. En nog een andere die ik ook leuk vond was, dat is de afvoer die de barfie veroorzaakte. Dus het slokje dat je deed overgeven, dus de druppel die de emmer deed overlopen. Ja, dus dat moet je ook maar net dan doorhebben. Het is een beetje, die laatste is dan meer straattaal. Zo wordt er wel heel veel gespeeld door jongeren op social media, ook met spreekwoorden. En of die echt de taal gaan beïnvloeden, dat betwijfel ik. Maar er komen wel telkens nieuwe uitdrukkingen bij ook.
0: Ja.
3: En niet alleen door sociale media, maar bijvoorbeeld ook al iets ouder dan bijvoorbeeld Cruyffiaanse wijsheden. Als je ziet het pas als je het doorhebt. Of elk nadeel heeft zijn voordeel. Of andere uitspraken met de onduidelijke herkomst. Zoals het leven is een feestje, maar je moet wel zelf de slingers ophangen. Of het leven is een frikadel, je moet hem zelf speciaal maken. Het is niet echt een heel duidelijk moment waarop die uitdrukkingen onderdeel van de taal zijn geworden. Maar ze zijn er gaandeweg wel ingeslopen. En ik denk dat als we over 20 jaar terugkijken op deze periode, dat er dan dat we dan wel zien dat er langzaamaan uitdrukkingen bij zijn gekomen zonder dat we daar misschien heel bewust bij stil hebben gestaan.
0: Ja, nou ja, jouw werk is natuurlijk om daar redelijk bewust mee bezig te zijn. In hoeverre, stel we nemen zo'n haverkapoe spreekwoord. In hoeverre heeft dat echt kans op eindigen in de geschiedenisboeken, om het maar even zo te zeggen?
3: Ik denk dat die kans heel klein is. Je ziet ook wel op social media dat het heel snel weer vervliegt. Dat even zo'n video het heel goed doet en dat heel veel mensen dan tijdelijk zo'n uitdrukking gebruiken. Maar dat er dan ook weer een nieuwe voorbij komt. En het grappige is ook dat er vaak wel die spreekwoorden die dan in een nieuw jasje gestoken worden, dat zijn vaak wel de spreekwoorden die iedereen al kent. Want je kan niet variëren op iets wat verder niemand kent. Dan slaat het minder goed aan.
0: Nee.
3: Dus ik denk dat het spreekwoord nieuwe bezems vegen schoon, maar oude spannen toch de kroon, dat hier toch ook wel voor toepassing is.
0: Nou, mooi gezegd.
3: Dat die ouderwetse uitdrukkingen, dat die toch wel langer zullen blijven bestaan. Maar het zou goed kunnen dat er ook weer nieuwe bij komen.
0: Ja, ja, en die nieuwe spreekwoorden, kijk, ik begrijp ze. Ik ben zelf een zillennial. Maar ik kan me goed bedenken dat als ik dit aan mijn opa en oma vertel, dat ze heel erg hun best zullen doen, maar dat het niet helemaal aankomt op de manier dat je het bedoelt. In hoeverre kunnen we elkaar nog begrijpen als we er constant die taalveranderingen zijn en dus ook eigenlijk wordt gevraagd om best wel goed te zijn ook in Engels bijvoorbeeld? Creëert dat niet een kloof?
3: Ja, ik hoor het wel vaker en ik denk er zelf ook wel eens over na van begrijpen we elkaar nog wel en komt er inderdaad niet een kloof. Maar ik denk tegelijkertijd ook dat dat wel meevalt, omdat heel veel jongeren ook wel weten wanneer ze welke woorden wel en niet kunnen gebruiken en tegen wie. Dus dat ze tegen mensen die een paar generaties ouder zijn, dat ze niet zo snel dat soort Engelse frasen zullen gebruiken. En ik denk ook dat het een hele mooie gespreksopener misschien is. Als iemand iets zegt wat je niet begrijpt, dat je daar door kan vragen, wat bedoel je daar eigenlijk mee? En dat dat ook een heel leuk gesprek kan tot gevolg kan hebben. Dus jongerentaal zie ik niet zozeer als een soort geheim taal om mensen buiten te sluiten, maar meer iets om vooral van jongeren zelf te zijn. En dat jongeren het ook heel leuk vinden om daarover te praten als je ze ernaar vraagt. Misschien ben ik een beetje bevooroordeeld omdat ik er mijn werk van heb gemaakt, maar praten over taal werkt voor mijn gevoel toch altijd wel goed. Dus
0: ja.
3: Ik ben er niet zo bang voor dat er echt een grote kloof gaat ontstaan.
0: Oké, dus het is niet zo dat we elkaar, omdat we elkaar dus minder goed begrijpen, dat er ook sneller conflict of dat soort dingen ontstaat. We leven natuurlijk in een tijd waarin dat soms best wel zo kan zijn, waarin woorden ook snel worden gebruikt om bepaalde labels op te leggen.
3: Ja.
0: Maar dat daar hoeven we dus niet, in ieder geval bij spreekwoorden, kunnen we daar rustig mee verder?
3: Nee, bij spreekwoorden lijkt me dat inderdaad niet echt een probleem. Nee.
0: Oké, fijn. Ik merk toch ook wel dat het heel erg bepalend is en dat je heel snel kan merken aan iemand of ze uit een bepaalde generatie komen. Hè? Bijvoorbeeld, ik weet niet of je het woord faya wat zegt.
3: Faya? Hoe spel je dat?
0: Faja, dat komt van het straattaal, maar dat betekent eigenlijk van flauw. om maar even radiovriendelijk te houden, betekent het flauw. En dat is dus iets wat eigenlijk net een beetje weer uit was toen ik op de middelbare school zat. Dus dat is heel erg een millennial woord, bijvoorbeeld. Maar als iemand dat dus gebruikt, dan denk ik dus meteen dat dat een millennial is. Dus je kan je misschien ook wel voordoen als een boomer, of juist voordoen alsof je veel jonger bent als je bepaald taalgebruik gebruikt. Of niet?
3: Ja, dat denk ik ook wel. Ik moet nou ook denken aan de trend, dat was in de zomer van 2024... dat de Gen Z'er dan het marketingscript ging schrijven en de boomer ging het uitvoeren. Dus dan kreeg je bijvoorbeeld mannen van middelbare leeftijd die dan een video begonnen met hey besties. En daar zag je ook dat het niet goed paste en dat het daarom juist heel grappig was. Dus ja. Ik denk dat heel veel mensen daar ook juist mee spelen, inderdaad, dat je bepaalde woorden hebt en bepaalde

0: niet eens per se slang te zijn, maar ja, misschien zegt dat wel iets over jouw generatie.
1: Nou, ik moet denken aan iets wat ik heel leuk vind, wat eigenlijk Engels is. En het heeft wat uitleg nodig. Het is wanneer iemand iets heel goed doet, of je er heel goed uitziet, en dat je dan zegt eet, als in Engels voor gegeten. En eventueel met de aanvulling eat and left no crumbs. Dus gegeten en geen kruimels achtergelaten.
0: Mm-hmm.
1: En daar hoort ook een handgebaar bij. En dat is wanneer je met je duim en je middelvinger een soort mini-applausje geeft. En in Amerikaanse gebarentaal is dat het gebaar voor het cijfer 8. En 8 in het Engels is eat. En dat klinkt hetzelfde als eat, gegeten. En dat soort taalcreativiteit, dat vind ik fantastisch. Daar word ik heel blij van. Dus ik denk dat ik dat zou zeggen als mijn favoriete slang.
0: Ja, dat is grappig, want ik wist dus dat heel lang niet. Dat dus betekende dat eet in gebarentaal. Maar dat vind ik ook wel leuk. Dat voelt ook wel inclusief.
1: Ja.
0: Voor mijn gevoel. Ja, leuk.
1: Heel creatief en inclusief. En ik word heel blij van.
0: Ja. Nou, dankjewel voor je tijd. Ik heb veel bijgeleerd. En ik ga meteen op TikTok kijken naar het volgende nieuwe woord.
1: Heel leuk.
0: Dankjewel. Fijne avond.
1: Oké, fijne avond. Dag.

0: We Don't Have to Take Our Clothes Off van Jermaine Stewart. En een lekker oldschool beat eronder. Daar houden we van. En daarvoor hoorde je de ultimate Gen Z-artiest Olivia Rodrigo met Good For You. Dus dat was weer een leuke afwisseling. Voordat we naar het nieuws gaan, wil ik het even hebben met iets over iets wat enorm speelt momenteel. En eigenlijk alle generaties met elkaar verbindt. En dat is het WK. Dit jaar in de Verenigde Staten. En het WK bestaat al sinds 1930. Het bestond van... De eerste WK vond plaats in Uruguay en begon eigenlijk als een compact toernooi met heel weinig deelnemers. Het was een klein evenement, maar legde dus wel die basis voor die traditie. Het ging vooral eigenlijk over de Europese en Zuid-Amerikaanse landen, maar het werd steeds internationaler. Na de Tweede Wereldoorlog groeide eigenlijk dat toernooi nog verder. Televisie zorgde natuurlijk ook voor dat steeds meer mensen gewoon voetbal konden kijken thuis. En zo is het WK enorm gegroeid. Er zijn heel veel weetjes over het WK. Er zijn heel veel geschiedenis over het WK. Wat eigenlijk het leukste is om te weten is dat je in de tijd van 1954 tot 1970... dat bijvoorbeeld toen West-Duitsland meedeed. Dat kun je eigenlijk nu niet meer voorstellen. Dat zo politiek toen ook bepaald was. En in 1974 en tussen 1974 en 2002... hadden Duitsland, Argentinië, Italië, Frankrijk, Brazilië... stonden eigenlijk allemaal aan de top. Hè. Die hadden hele sterke periodes. En dat waren echt iconische wedstrijden. Dus als je nu iemand aanspreekt uit die tijd... 20 jaar was, misschien wel puber was... die kunnen echt vol passie en liefde vertellen over die wedstrijden. Dus dat is heel erg leuk... Dat dan zo mensen bij elkaar brengt. Je merkt ook vaak vergelijkingen. Ook door verslaggevers, sportverslaggevers die dat al jaren doen. Die vergelijken dan huidige wedstrijden met wedstrijden die ze eerder hebben gezien. Soms wel 20 jaar geleden. Ik vind dat echt heel erg leuk. Ik vind ook leuk om te zien dat de spelers van nu... Voetbal is natuurlijk enorm veranderd. Als je kijkt naar... vroeger konden ze gewoon op het veld rondlopen zonder bang te zijn voor fans die op het veld sprongen. Voor de hele tijd camera's in hun gezicht. Je hebt nu de voetbalscheidsrechters erbij. De videoscheidsrechters erbij. Dus er is ook heel veel veranderd in die moderniteit. In de reclame die er tussendoor zit. Het gaat om veel grotere bedragen. Dus dat vind ik heel interessant. Dat je dat eigenlijk... zo terugziet en dat zo nog steeds ook zo generatiebepalend is voor hoe je naar voetbal kijkt. Ik ken ook mensen die het nu zo commercieel vinden dat ze het daarom niet meer leuk vinden en dus niet meer kijken. En als je dan kijkt naar de wedstrijden van vroeger, dat was een heel ander soort voetbal. Dat was heel puur. Denk aan Pelle, Maradona, van die grote namen van vroeger die... die WK heel anders hebben gemaakt dan hoe het er nu uitziet. Dus dat is heel interessant. Vrijdagavond. In mijn hoofd is het morgen al vrijdag. Dat is heel fijn dat dat zo werkt. Vrijdagavond is weer een wedstrijd tussen Nederland. Dus dat is wel heel erg leuk. En we moeten natuurlijk even daar een nummer bij hebben. Maar die ga ik aan het einde van de avond draaien. We gaan eerst even naar wat nummers luisteren, dan het nieuws en dan ben ik terug bij jullie.
1: Dit is 105. De radio van Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.

0: Dit is 105. Het is 8 uur.
1: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. De politie heeft in het Brabantse Halster een man opgepakt voor een verkrachting van 20 jaar geleden. Rechercheurs kwamen de nu 38-jarige man op het spoor dankzij een DNA-match. Hij wordt verdacht van een verkrachting en een poging tot moord of doodslag in Bergen op Zoom in 2006. De man werd begin deze maand opgepakt en blijft voorlopig in voorarrest. DNA-sporen uit 2006 zijn vergeleken met een databank voor strafzaken en daar was dus een match. Vanaf woensdagmiddag geldt code oranje voor het midden en zuiden van het land. KNMI geeft de waarschuwing af vanwege de hitte die wordt verwacht. Het instituut adviseert mensen om voorzorgsmaatregelen te nemen.
2: Dus iedereen die wordt blootgesteld aan deze temperatuur en direct aan de zon, ja, die adviseren we echt een activiteit aan te passen. En bijvoorbeeld natuurlijk ook veel water te drinken, uit de zon te blijven, maar liefst ook gewoon zware inspanningen vermijden.
1: Er worden deze week temperaturen van boven de 34 graden verwacht. Waarschijnlijk wordt vrijdag met maximaal 36 graden de warmste dag. 5 leden van de Taliban krijgen een visum van 1 dag voor een bezoek aan Brussel. De Afghaanse delegatie komt op uitnodiging van de Europese Commissie praten over de terugkeer van uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers. Het bezoek ligt erg gevoelig vanwege de grootschalige mensenrechten schendingen door het Taliban-regime. De TU Delft mag studieplekken reserveren voor vrouwen. Dat oordeelt het College voor de Rechten van de Mens. De TU wil bij de bachelorstudie luchtvaart- en ruimtevaarttechniek 30% van de plekken reserveren voor vrouwen, zegt deze decaan.
3: We zien op dit moment dat we heel erg veel talent niet bereiken. En dat is ook heel erg belangrijk eigenlijk voor de vervolgketen. Als je kijkt technische wetenschappen. En ook in het bedrijfsleven veel te weinig vrouwen. Nou, als je de vrouwen daar wil krijgen, moet je ze ook eerst kunnen opleiden.
1: Nu is maar zo'n 20% van de vrouwen van de studenten vrouw. Het weer droog en zonnig, het blijft lang boven de 20 graden. Morgen 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Het Praatpaleis met Isidore van Westing.
5: Ja, we gaan het tweede uur in van het Praatpaleis. Dit is de laatste uitzending. En ik kijk er heel erg naar uit om dit laatste uur met jullie zo leuk mogelijk maken. Zo hoor je Milena Maitimu, maar eerst I Just Might van Bruno Mars.

0: kiezer voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
1: Ja, je luistert naar Haarlem 105 en het Praatpaleis. En vanavond hebben we het over alle thema's die met intergenerationaliteit te maken hebben. Het is namelijk de laatste uitzending. Dus we doen gewoon hartstikke leuke dingen en wat we willen. En ik heb vanavond de Gen Z'er van de maand weer te gast. En vanavond is dat Milena Maitimu. Milena, goedenavond.
2: Hoi.
1: Hallo. Ja, jij bent de Gen Z'er van de maand. Hoe voelt dat?
2: Ja, het voelt wel alsof het een beetje niet klopt. Ik voel me eigenlijk, ik weet dat ik officieel een Gen Z'er ben, maar ik voel me eigenlijk een beetje een millennial.
1: Oh, vertel, waarom?
2: Nou, ik heb toch wel het gevoel dat al die stereotype ideeën die mensen bij Gen Z hebben, dat ik dat niet helemaal ben. En dat is misschien toch ook wel een beetje aan wat bijna boemerige van de millennials. Dat toch ook wel een beetje in mij zit.
1: Ja, zit jij met een mergpijpje 's avonds op de bank het 8-uur-journaal te kijken?
2: Nee, maar wel om 10 uur Nieuwsuur met, wat zou het zijn? Met een pompoes of zo.
1: Ja, want je zegt, hè, er zijn dus verschillen tussen die Gen Z-kenmerken en tussen hoe jij je voelt. Wat zijn nou die typische Gen Z-dingen waarvan je denkt, ja, dat past gewoon echt niet bij wie ik ben. Ook al ben ik de Gen Z'er van de maand.
2: Nou, ik denk wel dat ik net als heel veel Gen Z'ers een korte aandachtspanne heb. Maar ik denk niet dat het me nog helemaal heeft verpest. En ik denk ook niet dat dat zeker bij alle Gen Z'ers zo is. Maar ik kan op zich nog wel mijn aandacht ergens bij vasthouden.
1: Ja, want je gaat, weet ik, iedere woensdag naar de film. Sommige films, de films zijn eigenlijk langer geworden, hè, dan wat ze eerst waren. Vroeger was iedere film 1,5 uur, dan was het wel echt wel klaar. Nu 2,5, 3 uur. Maar dat lukt jou dus wel nog?
2: Nou, heel erg, maar ik val wel vaak in slaap tijdens het film.
1: Oh ja. En wat doe je dan?
2: Dus ja, wat ik dan doe, ja, dan ik omarm het gewoon.
1: Is dat niet ook heel erg Gen Z?
2: Ja, misschien wel. Misschien wel.
1: Ja. Wat zijn nou hobby's of dingen die jij graag doet die dus helemaal niet Gen Z zijn? Of waarvan jij denkt van ja, dit is nou echt iets wat heel erg van iets van mij is?
2: Nou, ik verzamel dus eigenlijk sinds ik 16 ben, dus al 10 jaar cd's. En dat was heel lang niet per se een Gen Z ding. Maar ik heb het gevoel dat dat nu juist wel heel erg opkomt. Dat juist de jongeren die zijn opgegroeid in het digitale tijdperk, dat die zin hebben om weer naar een soort van fysieke media te grijpen. Dus het was denk ik eerst niet zo Gen Z. Misschien meer millennial of de generatie ervoor. Maar ik heb het gevoel dat het nu best wel Gen Z is om cd's te verzamelen.
1: Ja, maar jij doet het al 10 jaar. Hoe ben je daar ooit mee begonnen?
2: Ja, ik heb denk ik toen ik 6 werd, heb ik ooit mijn eerste cd-speler gekregen. En toen ik 16 werd, toen had ik hem eigenlijk weer herontdekt. En toen had ik van mijn ouders een paar cd's gevraagd. Toen is mijn moeder naar Velvet gegaan in Rotterdam. En die heeft toen gevraagd aan de verkoper daar van, wat zijn cd's die een 16-jarig meisje moet luisteren? En toen kwam ze thuis volgens mij met Frank van Amy Winehouse en met de Miss Education of Lauryn Hill. En volgens mij nog een andere cd. En we hadden nog heel veel oude cd's thuis liggen van, nou ja, waar mijn ouders heel veel naar luisterden. En toen ben ik eigenlijk gewoon weer een soort, daar kwam denk ik een beetje mijn muzikale obsessie vandaan. Dus ik heb heel veel die muziek geluisterd.
1: En wat is nou een nummer wat je na 10 jaar nog steeds iedere dag zou kunnen luisteren?
2: Ik denk ja, dat album Frank van Amy Winehouse, ik denk het hele album wel. Dat,
1: ja?
2: En ik denk ook wel Lauryn Hill, allebei. Ja. Ja.
1: En wat is dan je favoriete nummer bijvoorbeeld bij Frank?
2: Misschien Fuck Me Pumps. Ja.
1: Hey, heel Radio Proof is dat nummer.
2: Ja, dat is ook precies waarom ik het zeg.
1: ook weer heel rebels Gen Z van je. Inderdaad, volgens mij zijn CD's, zijn juist weer on the rise. Wat raad je aan de volgende generatie om te gaan verzamelen? Want ja, dit is dus blijkbaar weer toch een Gen Z ding. LP's zijn nu te duur, dus iedereen neigt naar CD's. had de Radio 5 van de week ook een item over. Wat denk je dat de volgende trend wordt?
2: Dat vind ik lastig, maar ik raad de volgende generatie vooral aan dat als zij iets online heel erg leuk vinden. Dus nou ja, wat ik bijvoorbeeld had, ik vond het heel erg leuk om op YouTube muziekclipjes op te zoeken en dat soort dingen. Om dan na te gaan denken van, hoe kan je dit ook doen op een manier waarvoor je niet alleen maar achter het scherm hoeft te zitten. Dus bijvoorbeeld door het kopen van cd's en dan support je ook nog eens de artiest. Dat denk ik. Dus ook als je bijvoorbeeld op BookTok zit, om dan ook daadwerkelijk die boeken te gaan kopen en te gaan lezen. Om je online hobby ook je offline hobby te maken.
1: Nou, dat vind ik een hele mooie. Dankjewel voor je tijd. En we luisteren naar Lauryn Hill met That Thing.

0: Amy Winehouse. Wie kent haar niet, hè? Ook een vrouw die over generaties heen gaat. En daarvoor hoorde je Doo-Wop, That Thing van Lauryn Hill, de favoriete artiest van de Gen Z'er van de maand, Milena Maitemu. Ja, we hebben het over van alles gehad. We hebben het over taalgebruik gehad, over ja, wat Gen Z'ers nou vormt, wat de hobby's zijn van Gen Z'ers. Hoe voetbal intergeneraties samenbrengt. We hebben het over heel veel gehad. Waar we het nog niet over hebben gehad, is hoe sokken een generatie vormen. Nou, en dat vertelde deze TikToker online.
1: Kan jij aan iemand sokken zien welke generatie diegene is?
2: Millennials zouden namelijk te herkennen zijn aan hun enkel sokken en Gen Z'ers zouden alleen maar
3: lange, liefst sportsokken dragen.
2: Maar is dat ook echt zo?
4: Can I see your socks?
5: Of course.
4: Enkel socks. Wat voor sokken heb jij?
6: Ben jij een beetje half lang?
5: Ja.
6: Ben jij Gen Z?
5: Ja.
6: Zou jij ooit een enkel sokje dragen?
5: Dat vind ik gewoon echt vreselijk.
6: Vind je dat typisch millennial om te dragen?
5: Ik vind het bijna een beetje boomer.
6: Oh, nee.
7: Shorts. How old are you?
8: I'm 32.
7: So you're millennials.
8: What socks are you wearing?
7: Are you even wearing socks?
8: I'm wearing socks.
7: And you are,
8: I think, a millennial.
7: Yeah, you're a millennial.
8: Just like me.
9: That is long.
10: Yeah. Otherwise, my pants get wet.
6: Wat voor sokken heb je aan?
10: Lange sokken.
6: In welke generatie ben jij?
8: Gen Z.
6: Oké, nou ja, Gen Z en een lange sok.
0: Nou, je hoort het. Sokken hebben dus heel veel te maken met welke generatie je hoort. En wat nu eigenlijk ook heel erg populair wordt, is... wat is dat eigenlijk? Wat wordt heel populair? Ik moet er echt even over nadenken. Wandelsokken. Wandelsokken worden heel populair. Het is heel interessant dat dat dus vroeger iets praktisch was. En nu wordt dat hip, dus dan is dat Gen Z'ers dragen wandelsokken. Misschien wel een goede ontwikkeling. Ik weet niet of wandelsokken ook helpen voor bloedomloop. Maar wie weet. Dus enkel sokken zijn belangrijk voor zijn niet Gen Z sokken. Ik moet zeggen, ik ben een Gen Z'er. Ik ben een Zillennial technisch gezien. Ik draag wel enkel sokken. Dus dat is misschien heel controversieel. Maar zo zie je niet. Not every Gen Z'er, not every Zillennial. Het is niet altijd. Over één kam scheren, de generaties. En dat hoorde je eigenlijk net ook van de Gen Z'er van de maand. Heel veel generaties passen helemaal niet bij hun generatie. Maar er zijn natuurlijk wel gebeurtenissen die een generatie heel erg vormen in de geschiedenis. Nu is dat, zijn dat de oorlogen die er spelen, de woningcrisis, de studieschuld. Dat is nog. Er zijn nog veel meer verschillende dingen. Even kijken. Ik ga het daar zo met iemand over hebben. Over wat die generatieverschillen nou eigenlijk met zich teweeg brengen. Maar ja, weer een artiest die voor mij heel erg... heel erg Gen Z-artiest is. En daarna een artiest die juist heel erg intergenerationeel is. Die al 20 jaar meegaat. Dus laten we eerst even luisteren naar de eerste artiest. This is Ray.
11: About the greatest heartbreak I've ever known. This song is called

Nightingale Lane van Ray. Ja, en dit vind ik dus een klassiek nummer voor deze generatie. Een nieuwe artiest die echt iets kan betekenen voor de muziek voor deze generatie. Ze wordt vergeleken met Amy Winehouse, met Adele, met heel veel verschillende soorten artiesten. En ze heeft samengewerkt met Hans Zimmer, hele grote namen. Dus dat is een heel mooi voorbeeld. Maar Sterrenstof is, of Sterrenstof, de jeugd van tegenwoordig bestaat al zo lang en is juist een voorbeeld van hoe meerdere generaties een ander deel van de muziek kennen. En laten we gewoon even luisteren, want dat is natuurlijk een klassieker.

0: Shay.
1: Nou kijk je grappie, leeft zoet als een sappie. Baller, ook al was mama altijd wappie. Een goed begin is het halve werk, maar een goed begin is maar te helpen.

0: Leuk dat je luistert naar het laatste half uur van het Praatpaleis. We hebben het al over heel veel verschillende dingen gehad die met generatieverschillen te maken hebben. Maar ook dingen die generaties dichter bij elkaar brengen. En omdat het de laatste aflevering is, heb ik een hele speciale gast die inmiddels eigenlijk bijna generatie-expert is geworden. Want die heeft iedere aflevering geluisterd de afgelopen 3 jaar. Ik heb het over niemand minder dan mijn moeder, Michelle Haas. Goedenavond.
1: Hoi.
0: Leuk dat je even kon aanschuiven.
1: Ja, ik vind het ook leuk om in de laatste aflevering te mogen zitten.
0: Ja, je bent natuurlijk een trouwe fan, altijd geluisterd. Hoe vond jij het om zo iedere uitzending weer iets anders, over een ander thema iets te horen?
1: Nou, ik ben zelf 54 en ik vind het altijd heel leerzaam om te luisteren. Omdat jij ook en je zusje ook natuurlijk een hele andere generatie zijn. En ik dat ook in mijn werk wel tegenkom. Ik ben leidinggevende, ik ben directeur. En nou, dan kom je alle generaties tegen. En het is heel belangrijk om ook die zoveel mogelijk te proberen te begrijpen. Omdat je zelf natuurlijk in een andere leeftijdsgroep zit. Maar ook op een andere manier bent opgevoed of andere dingen hebt meegemaakt. Dus dan ben je veel bij van jouw uitzendingen. Dus ik heb dat altijd zeer leerzaam gevonden. En dat vind ik eigenlijk ook nog steeds als ik naar jou en jouw zusje luister.
0: Ja, want wat zijn nou dingen, ik bedoel, ik ben zillennial, ik zit net op de grens van Gen Z en millennial. Mijn zusje is echt een Gen Z'er en daarin zie ik ook al best wel wat verschillen. Wat zijn dingen die je van ons meekrijgt? En misschien zijn dat van mij dan weer hele andere dingen dan van mijn zusje. Kun je iets noemen?
1: Nou, ik merk dat, ik vind het niet zo een groot verschil tussen jou en jouw zusje als het over dat soort leerpunten of leermomenten gaat. Wat mij bijvoorbeeld nog bijstaat is afgelopen kerst. Nou, dan zitten we met z'n allen aan tafel en mijn zusje is ook directeur. En nou ja, en op een gegeven moment kwam het gesprek op mijn zusje en op mij. En toen noemde jouw zusje dus weer, Safien, die noemde het feit dat wij eigenlijk het verkeerde voorbeeld hadden gegeven. En toen dacht ik, het verkeerde voorbeeld gegeven. We hebben toch eigenlijk alle twee laten zien dat je een baan kunt hebben en dat je kinderen kunt hebben. In ons geval ook nog in een stad kan wonen. Dat je voor de kinderen zorgt, et cetera, et cetera. Waarop jouw zusje zei van ja, maar luister eens, dat is juist precies wat jullie verkeerd hebben gedaan. Want jullie hebben laten zien dat jullie alles konden. Een flinke baan, kinderen, voor de kinderen zorgen, cadeautjes op verjaardagen, met eten, met kerst, een hele uitgebreide kerstmaaltijd. Alles regelen jullie.
0: Ja.
1: En eigenlijk hebben jullie daarmee aan onze generatie laten zien dat ja, dat die vrouwen gewoon alles kunnen. Dus die jonge mannen, die gaan er eigenlijk vanuit. Want die hebben hun moeder dat zo zien doen. Die gaan er eigenlijk vanuit, ja, die vrouwen die kunnen dat allemaal wel. En daarmee hebben jullie een verkeerd voorbeeld gegeven. Terwijl wij juist dachten dat we het goed hadden gedaan. En dat heeft me wel aan het denken gezet. Ik heb dat ook met vriendinnen besproken. En die, ja, die hadden zo'nzelfde iets van, oh ja, zo hebben we er nog nooit naar gekeken.
0: Nee, want ja, je noemt het al, hè, een baan, kinderen opvoeden, dat allemaal tegelijk. In een periode dat eigenlijk vrouwen zich volgens mij heel erg empowered voelden. Heel erg voelden dat alles kon en alles mocht, maar ook misschien alles moest. Hoe doe je dat? Alle ballen hoog houden, is dat wel realistisch? Dat is dus inderdaad het beeld dat ik ook heb gezien. In hoeverre kunnen we dat nu nog van vrouwen verwachten?
1: Nou, ik denk dat je zei alles kon of alles moest, noemde je net al. En dat ik denk dat het gevoel toch onbewust alles moest was. Omdat je het graag wilde. Maar ook omdat je ervan uitging dat het heel normaal was dat je al die andere dingen er ook maar even bij deed.
0: Ja.
1: En het zou natuurlijk mooi zijn als die verdeling wat beter zou kunnen tussen partners. Want je ziet toch eigenlijk vaak dat het op de vrouwen neerkomt, heel veel taken. Volgens mij stond er afgelopen week of de week ervoor toch ook weer een heel onderzoek dat dat het toch de meeste zorgtaken, dat vrouwen weliswaar meer zijn gaan werken, maar de meeste zorgtaken nog steeds bij de vrouwen liggen.
0: Ja.
1: En, het zou natuurlijk heel fijn zijn en ook correct zijn, denk ik, als die zorgtaken eerlijker verdeeld zouden worden. En dat zou ook behulpzaam zijn om vrouwen toch beter in positie te krijgen.
0: Ja, je hebt de huishoudbattle, hè, van de Volkskrant die een tijdje geleden is gepubliceerd, waarbij je een quiz kan doen wie er meer doet in het huishouden. Zelf de test doen. Maar er staan dus ook dingen erbij als als we gewoon nadenken over dat er dingen moeten gebeuren. Dat de denkruimte, dat ook al een heel stuk daarvan is. Maar ja, jij moest dus alles doen. Hoe zit dat dan als we kijken, want jij bent van de patatgeneratie, generatie X. Als we kijken naar weer jouw moeder. Want ik heb het idee dat er eigenlijk in een korte tijd zoveel veranderd is tussen die generaties. Herken je dat?
1: Nou, mijn moeder was directrice van een kleuterschool. En die werd zwanger van mij en die kreeg mij. En toen werd ze ontslagen. Want toen was het de bedoeling dat je voor je kind ging zorgen. En zij heeft wel eens tegen mij gezegd dat ze dat toen als heel vervelend heeft ervaren. Maar ergens ook wel werd de beslissing voor haar genomen. En ze heeft jaren geleden wel eens gezegd van ja, hey, werd die keuze niet gemaakt. Dus jullie moesten alles doen. En dat heeft ze wel gezien, inderdaad. En ergens heeft het ook gemist dat zij dat werken dus bij haar eigenlijk cru onderbroken werd. Zo van, je krijgt een kind, dus nu moet je maar voor dat kind gaan zorgen. Maar aan de andere kant was het ook eenvoudiger dan alle ballen hoog houden. Maar ja, dus ook veel beperkter. En daar heeft ze denk ik ook wel een stuk in gemist. Dat heeft ze later ook wel gezegd, dat ze eigenlijk heel graag had willen blijven werken, et cetera. Ja. Maar die beslissing werd voor haar genomen.
0: Ja. En wat is iets want we hebben nu een voorbeeld gehoord van welk voorbeeld wij hebben gekregen als Gen Z'ers van de generatie ervoor, van onze ouders. Wat is iets wat jij hebt geleerd van ons, van Gen Z'ers, waarvan je denkt, oh, dat is eigenlijk iets wat andere generaties misschien ook wel mee zouden kunnen nemen in hoe ze naar de wereld kijken of naar zichzelf?

0: ja, nee, dat moet je aan mannen overlaten, want dat kunnen vrouwen niet. En ik had dat niet eens geregistreerd, want ik ben, ja, voor mij is dat zo normaal dat dat soort opmerkingen gemaakt worden, dat ik die niet eens meer registreer. Maar hij had daar dus blijkbaar heel erg mee gezeten, dat hij die opmerking had gemaakt, was thuis door zijn vriendin daar ook op gecorrigeerd en kwam dus een excuses aanbieden. En ik vond dat eigenlijk een prachtig mooi gesprek wat daardoor ontstond, want ik werd heel erg met mezelf geconfronteerd van, wow, ik registreer dat dus niet eens meer. Voor mij is dat al zo gewoon dat je dat soort opmerkingen krijgt. Maar hij is van jouw generatie. Hij had het daar thuis over gehad en had daar dus zelf moeilijk mee. En werd ook thuis door zijn vriendin gecorrigeerd. Dat vond ik eigenlijk iets heel moois.
1: Ja, dat is een heel mooi voorbeeld. En is er iets waarvan je denkt, oh, dat schuurt nog wel eens. Dat is nog wel iets wat ik soms ook wel lastig vind om te begrijpen van mijn generatie?
0: Ja, ik vind het arbeidsethos soms moeilijk te begrijpen. Maar dat is, wij hebben geleerd, je moet altijd maar doorgaan werken. En jullie generatie denkt daar toch op een andere manier vaak over na. Voor jullie is werk niet alleen belangrijk, jullie willen er ook nog andere dingen naast doen. En dan soms is dat voor mij verbazingwekkend hoe dat dan gereageerd wordt op iets of wat dan belangrijk wordt gevonden. Of hoe makkelijk dan wordt gezegd, ik neem ontslag en ik ga iets anders doen en dan nog niks anders hebben. En dat herken ik totaal niet uit mijn generatie. Dus dat is soms best schakelen.
1: Ja, dat klinkt ook wel iets wat ik herken. Maar tegelijkertijd heb ik toch ook het idee dat Gen Z'ers juist best wel hard werken. Maar als ik naar mezelf kijk, dan denk ik soms ook dat voor mij zou een reden bijvoorbeeld zijn om te stoppen met werken als ik iets echt niet leuk vind, is ook gewoon omdat, ja, heel vaak met het salaris wat je tegenwoordig als starter verdient, kun je helemaal niet dezelfde dingen als vroeger, heb ik soms het idee. Maar misschien klopt dat niet. Maar de kans om een huis te kopen, dat soort dingen, die liggen zoveel verder buiten je zicht, buiten je, ja, reach, om het maar even in het Engels te zeggen, als een echte Gen Z'er.
0: Ja, nou, ik weet niet, dat is absoluut, hè. De huizenprijzen zijn enorm. Maar ik kan toch ook niet zeggen dat die huizenprijzen toen ik in Amsterdam kwam wonen nou zo fantastisch laag waren. Dus dat nou zo simpel was, dat zeker niet. Ik zie wel bij jullie generatie dat andere dingen daarin ook belangrijker worden gevonden. Weet je, jullie spreken veel meer buiten de deuren af, gaan een koffietje drinken, zien elkaar op andere plekken. En dat kost natuurlijk ook geld. Dus het leven wordt echt op een andere manier beleefd en ingericht. En ik vind dat ook best ingewikkeld. Want als je ziet wat je eigenlijk allemaal wel niet bij moet houden. Want je moet je Insta-account bijhouden. Ja, TikTok is ook nog wel lekker als je dat nog een beetje doet. Je moet sociaal zijn. Je moet een baan hebben.
1: Sporten.
0: Ik vind wel dat er heel veel... je hebt zoveel informatie. En je bent zo zichtbaar. Ook als je thuis zit ben je bij spreken zichtbaar. Omdat je online zichtbaar bent. Dat het ook moeilijk is, denk ik, om je rust te vinden. En ik kan me ook best voorstellen dat tot mentale
1: crisis
0: kan leiden.
1: Ja.
0: Ik vind dat ingewikkeld voor jullie generatie. Ik vind dat zelf ook al ingewikkeld. Maar en ik heb dat ook wel vaker tegen jullie gezegd, tegen jouw zusje en jou. Want wij zaten natuurlijk vroeger altijd op de bank tv te kijken. Op zaterdag of op vrijdagavond, hè, gezellig onze televisieavondjes toen jullie nog jong waren.
1: Ja,
0: wat ziet je dan? The Voice en dat soort programma's. En ik heb vaak genoeg tegen jullie gezegd dat ik het best zorgwekkend vond dat jullie zijn opgegroeid in een tijd dat eigenlijk alle programma's bestonden uit een jury die zegt of je wel of niet goed genoeg bent. Dat vond ik toen ook al ingewikkeld. En dat vind ik eigenlijk nog steeds wel ingewikkeld. Want ook op tv was het altijd eigenlijk een jury, wel of niet goed genoeg. Altijd dat systeem wat je als voorbeeld krijgt.
1: Ja. Is er iets wat je mijn generatie zou willen meegeven als Gen X'er?
0: Nou, wat ik wel heel prettig vind aan jullie generatie is dat jullie over het algemeen veel beter dan mijn generatie kunnen praten over dingen, over gevoelens. En ook het mannelijk stuk van jullie generatie.

0: relatie, zeg maar. Ik merk dat ik ook met jouw vrienden vaak hele mooie gesprekken heb die veel verder gaan dan, om het even lullig te zeggen, het weer of je werk. Maar die ook gaan over gevoelens of hoe je in het leven staat. En ik denk, op het moment dat je dat doet en je dus jezelf al op wat vroegere leeftijd beter leert kennen en leert reflecteren, dat je heel veel kan brengen naar de toekomst toe.
1: Ja. Nou, dankjewel voor deze mooie woorden en voor het intergenerationele perspectief. En fijne avond.
0: Graag gedaan. En ik ga je enorm missen op de radio, maar gelukkig hoef je het echt niet te doen.
1: Nee, dat scheelt. Ik zal af en toe een microfoon erbij pakken. Dat komt goed.

Ariana Grande. Het zit al de hele week in mijn hoofd. Terwijl ik ben helemaal niet zo poppy, maar dit pakt me gewoon door dat begin met die bubbly-achtige sound. Dat is ook de enige manier dat ik het kan uitleggen. En daarvoor hoorde je Mama, de allerliefste van de hele wereld van Henk Dame. En dat blijft natuurlijk een klassieker, ook weer intergenerationeel bekend. En ik kon het niet laten. Na het interview wat ik met mijn moeder had over generatieverschillen en wat we eigenlijk van elkaar leren. En ik denk dat ik het daar ook mee af wil sluiten, dat dat zo belangrijk is en dat dat ook mijn doel was met dit programma, om te laten zien dat je eigenlijk heel veel van elkaar als generatie kan leren. Dat er heel veel misvattingen zijn over generaties, over boomers, over Gen Z'ers. Dat boomers niet zouden willen leren, dat ze stug zijn, dat ze niet over gevoel kunnen praten. Daar zit natuurlijk allemaal wat in. Maar nogmaals, scheer niet een generatie over één kam. Ik denk dat dat de belangrijkste les is. En het vormt ons allemaal, de tijd waarin we opgroeien. De tijd, de mindset waarmee de samenleving op dat moment, die in dat moment heerst. Dat is natuurlijk allemaal heel bepalend. Maar vergeet ook niet dat we allemaal mensen zijn. En dat we uiteindelijk heel veel van elkaar kunnen leren. Dat het interessant is dat er heel veel boomers zijn met heel veel verhalen, kennis, waar we iets aan hebben. Dat er heel veel Gen Z'ers zijn die inderdaad de vinger op de zere plek kunnen leggen en het gesprek aangaan en de verantwoordelijkheid laten vragen van de generaties ervoor. Als we kijken naar bepaalde crisis waar we in zitten. En laten we gewoon wat liever zijn voor elkaar. Laten we niet vallen in die kloof tussen links en rechts. In die kloof tussen man en vrouw. Tussen vrij en menosfeer. Uiteindelijk, als we gewoon met elkaar in gesprek blijven gaan. Ja, dat is misschien heel... hoe zeg je dat? Heel idyllisch gedacht. Heel utopisch gedacht. Maar ik geloof echt dat we dan... beter af zijn. Dus dat is mijn laatste preek aan jullie. Voordat ik de laatste minuten inga van deze uitzending. Ik wil iedereen heel erg bedanken voor al het luisteren de afgelopen jaren. Voor alle leuke gasten die ik heb gehad wil ik bedanken. Alle leuke gasten die ik heb gehad. Jeetje, ik kom gewoon niet meer uit mijn woorden. Omdat het bijna zover is. Maar heel erg bedankt. En laten we het gewoon afsluiten met een leuk nummer. Wat is nou het leukste nummer wat je kan bedenken? Ik ga gewoon even kijken wat ik wil opzetten. Ik kan het gewoon niet. Ik kan eigenlijk niet kiezen. Maar misschien doen we gewoon een ABBA-nummer. Laten we gewoon eindigen met een ABBA-nummer. Met een nummer wat gewoon iedereen kent. En wat gewoon laat zien dat we gewoon vrolijk moeten blijven. Dat we kunnen dansen, dat we kunnen springen. En ook weer iets wat iedere generatie kent. Nou, ik blijf ratelen, maar dat hoort er allemaal bij. Ik wil jullie nogmaals heel erg bedanken voor deze fijne avond. En tot ooit, tot de volgende keer. En ik weet niet wanneer, maar tot de volgende keer. Dankjewel. Mijn naam is Isidore van Westing en dit was de laatste aflevering van het Praatpaleis.

0: is 105. Het is 9 uur.
1: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Bij Russische aanval in Oekraïne zijn zeker 10 mensen gedood. Bijna 50 mensen raakten gewond. In de regio Sumy kwam een jongen van 13 om het leven, net als zijn vader en oma. Volgens de VN-mensenrechtenmissie in Oekraïne kwamen er in mei zeker 274 burgers om het leven bij aanvallen. Dat is het hoogste aantal in jaren. Oekraïne heeft vandaag ook aanvallen uitgevoerd op Rusland, onder meer op een fabriek. Daarbij zouden 5 doden zijn gevallen. De Britse politicus Annie Burnham is in het parlement in Londen beëdigd als parlementariër. Daardoor maakt hij kans de impopulaire Keir Starmer op te volgen als premier. Of Burnham een hele andere koers kan gaan varen is nog maar de vraag, zegt correspondent Arjen van der Horst.
2: De staatsfinanciën staan er slecht voor. De financiële beweegruimte voor deze regering is beperkt. Dus als Burnham grootse plannen wil lanceren die heel veel geld gaan kosten, ja, dan moet je of de belastingen verhogen of flink bezuinigen op de sociale voorzieningen. Nou, beide maatregelen zijn bijzonder impopulair bij de Britse kiezer.
1: DJ's Jan-Willem Roodbeen en Jeroen Kijk in de Vechten maken de overstap naar Radio 10. De twee maken nu nog voor BNNVARA een ochtendshow op Radio 2. Bij Radio 10 worden ze de opvolgers van Gordon en Vrouwtje de Bot. Hun ochtendshow begon in september, maar de luistercijfers vallen tegen. Lionel Messi is nu in zijn eentje topscorer alle tijden op WK's. Argentijn maakte in het groepsduel tegen Oostenrijk zijn 17e WK-doelpunt. Commentator Suze van Kleef zag het gebeuren.
3: Medina was helemaal vrij en die vindt vervolgens niet een Almada die daar staat te wachten. Want Almada doet een overstapje, gunt die bal aan zijn aanvoerder, aan Lionel Messi, die vanaf rand 16 feilloos inschiet tegen draad met dat magische linkerbeen.
1: Sinds vorige week deelde Messi al het record van 16 doelpunten met de Duitser Miroslav Klose. Die speelde op de WK's van 2002 tot en met 2014. Het weer droog en zonnig en het blijft nog lang boven de 20 graden. Morgen 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. Sander Jansen.

0: Dit is 105. Het is 10 uur.
1: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. In Myanmar zijn in een half jaar tijd meer dan 700 burgers gedood door het leger. Dat blijkt uit een rapport van de Verenigde Naties. De meeste mensen kwamen om door luchtaanvallen. Zo viel het leger in oktober vorig jaar een festival aan, waarbij tientallen doden vielen. Voor het eerst heeft in Nederland een arts het leven beëindigd van een ernstig ziek kind, meldt zorgminister Hermans. Eind vorig jaar kwam daar een melding over binnen bij de commissie die deze vorm van euthanasie onderzoekt. Een advies van de commissie ligt nu bij het Openbaar Ministerie. Die moet bepalen of de arts volgens de wet heeft gehandeld. Daarbij telt het advies van de commissie zwaar mee. 5 leden van de Taliban krijgen een visum van 1 dag voor een bezoek aan Brussel. Afghaanse delegatie komt op uitnodiging van de Europese Commissie praten over de terugkeer van uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers. De Belgische regering heeft de visa moeten verstrekken, zegt deze journalist van de VRT.
2: Minister van Buitenlandse Zaken Prevost was er zelf geen voorstander van. Maar de onderhandelingen met de Taliban zijn een initiatief van de Europese Commissie en die zetelt nu eenmaal in Brussel, aldus Prevost.
1: Het bezoek ligt erg gevoelig vanwege de grootschalige mensenrechten schendingen door het Taliban-regime. De Amerikaanse muziekproducent Clive Davis is overleden. Hij werd gezien als een van de machtigste mensen in de muziekindustrie. Davis was van groot belang voor de carrière van artiesten als Rod Stewart, Whitney Houston, Neil Diamond en Kelly Clarkson. Hij stond bekend als de man met het gouden oor vanwege zijn vermogen om hits te herkennen. De platenbaas kreeg in zijn loopbaan 5 Grammy Awards. Clive overleed thuis in New York op 94-jarige leeftijd. Het weer, het is overal droog. Vannacht koelt het af naar 11 tot 17 graden. Morgen opnieuw volop zon. Het blijft droog. En bij weinig wind wordt het van noord naar zuid 26 tot 32 graden. De dagen daarna wordt het nog warmer. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit is 105. Het is 11 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De humanitaire situatie in Myanmar verslechtert verder, waarschuwen de Verenigde Naties. Het leger heeft in een half jaar tijd meer dan 700 burgers gedood, veelal bij luchtaanvallen. De VN zegt ook dat de internationale hulp afneemt. 5 jaar geleden pleegde het leger een staatsgreep in Myanmar en sindsdien woedt er een burgeroorlog. De junta treedt hard op tegen verzet vanuit de bevolking. Bij Russische aanvallen in Oekraïne zijn zeker 10 mensen gedood. Bijna 50 mensen raakten gewond. In de regio Sumy kwam een jongen van 13 om het leven, net als zijn vader en oma. Oekraïne heeft vandaag ook aanvallen uitgevoerd op Rusland, onder meer op een fabriek waar elektronica voor raketten wordt gemaakt. Daarbij vielen volgens de gouverneur van de regio Voronezh 5 doden. Ook zouden tientallen mensen gewond zijn geraakt. Tialf is door het Internationaal Olympisch Comité goedgekeurd als locatie voor het Olympisch schaatstoernooi in 2030. Daarmee is het nog niet zeker dat het evenement inderdaad naar Heerenveen komt. Volgende week maandag wordt er nog vergaderd door het Franse Olympisch Comité. Als dat ook instemt met Tialf is het wel zeker en zijn de Olympische schaatswedstrijden in 2030 in Nederland. De winterspelen zijn dat jaar in de Franse Alpen, maar daar is geen geschikte locatie voor het schaatstoernooi. Argentinië is zeker van de volgende ronde op het WK voetbal. In Dallas won de ploeg met 2-0 van Oostenrijk dankzij 2 goals van Messi. Hij is nu de WK-topscorer aller tijden. Messi miste na 9 minuten nog een penalty, maar maakte even later alsnog zijn 17e WK-doelpunt. Daarmee ging hij de Duitse spits Miroslav Klose voorbij. In de blessuretijd van de tweede helft viel Messi's 18e WK-doelpunt. Het weer, vannacht koelt het af naar 11 tot 17 graden. Morgen opnieuw volop zon, blijft droog en bij weinig wind wordt het van noord naar zuid 26 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
2: Het laatste uurtje op Haarlem 105 met heel veel zomerse muziek. Ja, en dat laatste uurtje van jouw maandag met 105 talent. Met daarin Leven het levenslied, de Haarlem 105 na het weekendquiz. En voor de laatste keer het slaapmutsje. Nou ja, blijf luisteren. We beginnen met Happy van C2C.

Het is warm, warmer, warmst deze dagen. En ik weet niet hoe het bij jou zit, maar dan heb ik altijd zo last om in slaap te komen. Daarom is vandaag des te belangrijker dat jij het maandagse slaapmuntje doorstuurt naar de studio. Want wat moet het nummer worden van maandag 22 juni? Wat is jouw maandagse slaapmuntje? Stuur het door naar de studio door een appje te sturen op het telefoonnummer 06 105 105 38. Dan draaien we dat nummer net.

I do, hoorde je hier op Haarlem 105 van, ja, hoe kan het ook anders? Van ABBA natuurlijk. En dan gaan wij naar de wekelijkse rubriek, waarin we een smartlap of levenslied uitlichten met een bijzonder verhaal erachter. Van kroegklassieker tot verborgen parels. En deze week over de leukste oom van de familie. Hij nam de kinderen mee naar de kermis, betaalde de ijsjes en als klap op de vuurpijl kreeg zijn nichtje zomaar een gloednieuwe fiets cadeau. Maar wie goed naar de tekst luistert, merkt dat er iets rabbelt. Want Willeke verklapt nooit expliciet wat deze oom nou eigenlijk voor de kost deed. Nou ja, zet er een melodie onder en je hebt onder deze tekst. En dan heb je de grootste hit van Willeke Alberti, Ome Jans.

0: weer bij.
1: Ja, die lieve ome Jan hoorde je hier op Haarlem 105. En wat niet veel mensen weten, is dat er ook een vervolg op dit nummer zit. En dat vervolg heet Groetjes uit Rio. Maar goed, dat is dan weer tijd voor een andere keer in Leven het Leven.

0: eens.
1: Dan is het alweer tijd voor het weerbericht. Het weerbericht op Haarlem 105. Ja, en het zal je niet verbazen, maar het is warm en het blijft warm. Gemiddeld is de temperatuur 's nachts 20 graden. En deze week gaan we het ongeveer 32 graden hebben overdag. En dat is een code oranje in deze stad. Dat heb je wanneer het langer dan 3 dagen 32 graden is. Dus of insmeren, of in de schaduw blijven, of lekker rustig aan van genieten.

gewoon nummer 5. Ja, hij zei het zelf al. Hartstikke goed eigenlijk. Nee. Wat hebben bijen die op Zandvoort een primeur geven te maken? Wat hebben die met elkaar te maken? Weet je dat antwoord nog niet? Dan zou ik maar snel even kijken, want de Haarlem 105 na het weekendquiz komt eraan. En dan gaan we het allemaal even behandelen.

De Haarlem 105 na het weekendquiz. De nieuwsquiz waarin we elke week testen hoe goed jij het nieuws van de afgelopen weekend, een paar dagen ervoor en daarna, en in Haarlem en de regio hebt gevolgd. Doe thuis gezellig mee en kijk of jij alle drie de vragen goed weet te beantwoorden. Een zwerm bijen besloot zich te nestelen op een wel hele bijzondere plek. Waar hadden deze bijen zich gevestigd? Was dat op een OV-poortje, in een auto of in een voetbal? Heb jij dit nieuws gevolgd of moet je gokken? Wij gaan door naar vraag 2. Vanwege het druk strandweekend heeft de gemeente in Zandvoort een noodverordening ingesteld. Waarom is dat gebeurd? Vanwege een groot muziekfestival? B. Vanwege een verwachte drukte op het strand met veel jongeren? Of vanwege werkzaamheden aan de boulevard? Dan is het tijd voor de laatste vraag, want dit is mijn laatste 105 talent. Geen paniek, want vanaf volgende week zijn we er al vanaf 9 uur te horen hier op de zender Haarlem 105. Maar goed, hoe gaat deze nieuwe show heten? A. Even tot Joep. Sorry. B. 105% Joep. Of C. De avondshow met Joep. Nou ja, zijn dit eens vragen of zijn dit eens vragen? Ik ben heel benieuwd wat jouw antwoorden zijn. We gaan ze straks eerst nakijken en dan stuur ze vooral op naar hier, naar de zender. Op 06 105 105 38.

Het is tijd voor de antwoorden op de Haarlem 105 na het weekendquiz. Ja, en dan heb jij de antwoorden nog bij je. We gaan meteen beginnen bij vraag 1 over die opvallende bijenzwerm in Haarlem. Wat was daar het goede antwoord? Was dat A, een OV-paaltje, B, in een auto of C, een voetbal? Er was B, in een auto. Een zwerm bijen had zich gevestigd in een geparkeerde auto in Haarlem. De imker heeft ze met een stofzuiger moeten weghalen. Dan vraag 2. Waarom stelde de gemeente Zandvoort een noodverordening in? Vanwege een groot muziekfestival, vanwege de verwachte drukte of vanwege werkzaamheden aan de boulevard? Daar was ook antwoord B. Ja, ook antwoord B goed. Vanwege de drukte op het strand. Plus dat de burgemeester bang was dat de jongeren wanordelijkheden zouden gaan plegen. En dan natuurlijk de allerbelangrijkste vraag van deze week. Hoe gaat de nieuwe maandagavondshow op Haarlem 105 heten? Is dat A, Even tot Joep, B, 105% Joep of de avondshow met Joep? Tromgeroffel, daar is het goede antwoord. B, ook antwoord B. De nieuwe show vanaf volgende week hoor je de nieuwe show 105% Joep van 9 tot 11 uur hier op Haarlem 105. Bijna alles hetzelfde, behalve dat we een uurtje langer gaan en dat we een uurtje eerder klaar zijn. Ik ben heel benieuwd, hoeveel antwoorden heb jij er deze week goed? Stuur ze op via een appje op de website of een appje via het telefoonnummer 06 105 105 38.

Stuur nog snel jouw maandagse slaapmutsje op, nu het nog kan. En welk nummer moet jij nou echt horen voordat jij die warme nacht weer opgaat? Ik hoor het graag voor je en dan draaien we het hier op Haarlem 105.

0: never meet.
1: Ik sluit hier af met het slaapmutsje. Eindelijk vrij van Rob de Nijs. Na het nieuws hoor je non-stop de lekkerste hits. Vanaf morgen 7 uur hoor je Vandaag de Dag op Haarlem 105. En ik spreek jullie volgende week weer om 9 uur bij 105% Joep.

0: Dit is 105. Het is middernacht.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. De humanitaire situatie in Myanmar verslechtert verder, melden de Verenigde Naties. Het leger heeft in een half jaar tijd meer dan 700 burgers gedood, vooral bij luchtaanvallen. Zo was er in oktober een aanval op een boeddhistisch festival waarbij tientallen doden vielen. Intussen is er minder internationale hulp, waarschuwt de VN. 5 jaar geleden pleegde het leger in Myanmar een staatsgreep en sindsdien moet er een burgeroorlog. Bij Russische aanvallen in Oekraïne zijn zeker 10 mensen gedood. Bijna 50 mensen raakten gewond. In de regio Sumy kwam een jongen van 13 om het leven, net als zijn vader en oma. Oekraïne voerde ook aanvallen uit op Rusland. Onder meer op een fabriek waar elektronica voor raketten worden gemaakt. Daarbij zouden 5 doden zijn gevallen. De kans is weer wat groter dat er tijdens de winterspelen van 2030 wordt geschaatst in Tialf. Het Internationaal Olympisch Comité heeft de locatie goedgekeurd. De winterspelen zijn dat jaar in de Franse Alpen, maar daar is geen geschikte locatie voor het schaatstoernooi. Dat de wedstrijden naar Heerenveen komen is nog niet definitief. Volgende week praat het Franse organisatiecomité daar nog over. Het zou voor het eerst zijn in ruim 100 jaar dat er Olympische wedstrijden zijn in Nederland. En Argentinië is door naar de volgende ronde van het WK voetbal. De regerend wereldkampioen won afgelopen avond met 2-0 van Oostenrijk. Beide doelpunten werden gemaakt door Lionel Messi. Messi is daardoor nu topscorer aller tijden met 18 goals. De Argentijn is bezig aan zijn 6e WK voetbal. Het doelpuntenrecord stond eerst op naam van de Duitse spits Miroslav Klose en die heeft Messi inmiddels gefeliciteerd. Het weer. Vannacht koelt het af naar 11 tot 17 graden. En overdag is er opnieuw volop zon. En dan wordt het 26 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

0: 105. Het is 1 uur.
1: Lars Melietse met het NOS-journaal. De WK-wedstrijd Frankrijk tegen Irak ligt stil. De tweede helft is uitgesteld vanwege noodweer in Philadelphia. Het onweert en de autoriteiten vinden het te gevaarlijk om verder te spelen. Het publiek is gevraagd om de tribunes te verlaten. Frankrijk staat voor met 1-0 dankzij een treffer van Kylian Mbappé. De humanitaire situatie in Myanmar verslechtert verder, melden de Verenigde Naties. Het leger heeft in een half jaar tijd meer dan 700 burgers gedood, vooral bij luchtaanvallen. Zo was er in oktober een aanval op een boeddhistisch festival waarbij tientallen doden vielen. Intussen is er minder internationale hulp, waarschuwt de VN. 5 jaar geleden pleegt het leger in Myanmar een staatsgreep. Sindsdien woedt er een burgeroorlog. De Amerikaanse muziekproducent Clive Davis is overleden. Hij stond bekend als de man met het gouden oor vanwege zijn vermogen om hits te herkennen. Davis was van groot belang voor de carrière van artiesten als Whitney Houston, Neil Diamond en Kelly Clarkson. De platenbaas kreeg in zijn loopbaan 5 Grammy Awards. Clive Davis overleed thuis in New York. Hij werd 94 jaar. Dan nog even terug naar het WK voetbal. Oud-voetballer Miroslav Klose heeft Lionel Messi gefeliciteerd met het overnemen van zijn doelpuntenrecord. Messi is nu topscorer aller tijden op WK's, dankzij 2 doelpunten gisteravond tegen Oostenrijk. De Argentijn komt daarmee op 18 goals op een WK. Dat zijn er 2 meer dan Klose, die 16 keer scoorde voor Duitsland. Dankzij Messi's doelpunten is Argentinië door naar de volgende ronde van het WK. Het weer dan nog. Het koelt af naar 11 tot 17 graden vannacht. Morgenochtend opnieuw volop zon. Het blijft droog en het wordt 26 tot 32 graden. En de dagen daarna wordt het nog warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix.

van je, ik haat je. Je past precies in mijn straatje. Genoeg vissen in de zee, maar dan gaat dit naar de haaien. Als ik weet dat jij nog thuis moet komen, kan ik niet slapen. Zet een wekker, ik blijf op, want ik wil niet dat dit stopt. Je bent een superster, tot de maan en terug. Voor haar ga ik zelfs naar Jupiter. Kom en pak je tas vlug, etentje wordt culinair. Met z'n tweeën, tijd om te genieten. Zoveel lekkers op de kaart, ik

0: muziek uit de buurt. Dit is Haarlem 105.
1: We can't keep moving.

0: Dit is 105. Het is 2:00.
1: Lars Melitzen met het NOS-journaal. De WK-wedstrijd Frankrijk tegen Irak wordt weer hervat. De wedstrijd lag zo'n 2 uur stil vanwege noodweer in Philadelphia. De autoriteiten vonden het te gevaarlijk om verder te spelen. Toeschouwers werden gevraagd om de tribunes te verlaten, maar mogen inmiddels weer terug. Het regent nog wel, maar het onweer is overgetrokken. Frankrijk staat voor met 1-0, dankzij een treffer van Kylian Mbappé. Rond deze tijd begint ook de wedstrijd Noorwegen tegen Senegal.